genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. En ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venraai en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De natuurbrand bij Oostrum, Noord-Limburg, is inmiddels flink uitgebreid. Daar is een gebied van zeker 100 hectare bos verbrand. Dat zijn ruim 140 voetbalvelden. Het vuur is nog steeds ook niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is over een zogenoemde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Een stoplijn dat zou de brand juist tegen moeten houden. Bij een huis in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen. Dat vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument. Bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden. Dat zegt hij in Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, dat zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer dan. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later gaat de zon doorbreken. 28 tot 33 graden, dus het wordt weer een broeierig warme dag. Nou, in het oosten is aan het einde van de dag dan kans op onweer.
2: Dankjewel, Marijke.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Wat een band is dit, hè? Somber hoorde je op Radio Veronica. En Homewrecker. Het is 13 minuten over 6. Goedemorgen allemaal. Zeg goedemorgen, Marijke.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Haartjes weer lekker los vandaag.
1: Even weer de föhn doorheen.
0: Ja, lekker fijn. Ja. Toch dag 2, hè, van terug naar je vakantie. Dan, dan zit je er wel een beetje, meteen weer een beetje in het ritme. Haartjes weer lekker los vandaag.
1: Even weer de föhn doorheen.
0: Ja, lekker fijn. Ja. Toch dag 2, hè, van terug naar je vakantie. Dan, dan zit je er wel een beetje, meteen weer een beetje in.

0: Slang uit het raam, let's go.
1: Oh, ja. En het werkt echt als een speer natuurlijk. Ja. En dan laat je die ventilator nog op die airco blazen, dat de lucht nog extra door de ruimte
0: komt. Nou, het is leuk dat je daarover begint. Die ventilator die stond er eigenlijk om het geluid van mijn buurman te verdoezelen.
1: Oh, wat voor geluid maakt hij?
0: Nou, ik heb een buurman, ik weet niet wat daar mis, maar die gaat stevast 's avonds aan zijn auto sleutelen.
1: Hé?
0: En gisteravond ging hij met de hoge drukspuit. Het was denk ik, kijk, het is dan 8:30, dus ja. Op zich redelijk christelijke tijd. Alleen niet als je een ochtendshow doet. Nee. Ik lag in bed en toen dacht ik wel, verdorie, ga je nu met die hoge drukspuit? En dat ging maar door tot 9:45, wat ook best laat is voor als je ochtendshow maakt.
1: Dat vind ik wel. Ik vind 10:00 is een beetje de max, toch? Dat, ja. Dat je nog echt geluid mag maken. Ja. Maar voor je ochtendshow is dat onhandig inderdaad. Dus heb je het ventilatortje aangezet.
0: Ja, toen kwam mijn vriend Jos met het idee van, joh, is het niet een idee dat jij dat dan gaat overstemmen met de ventilator? Het hielp wel.
1: Echt waar, ja?
0: Ja, het hielp wel.
1: En dan deed je die ventilator dan ook gewoon naast je hoofd?
0: Ja. Werkt wel, ja.
1: Wat
0: ja.
1: Goed. Juffrouw Jannie, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
1: Jij een beetje de nacht doorgekomen?
2: Jawel, wel kort nachtje.
1: Ja?
2: Ja.
1: Was je feest? Was het een bijzonder bruis vergadering?
2: Ik ging mijn vrienden langs op de camping. En dan was ik 's middags om 3:30. En toen vroegen ze, wil je mee eten? Ik zei, nou, dat is toch gezellig.
1: Wil je wel gewoon drinken?
2: Dus, nee, ik heb niet gedronken. Oh, maar om 5:00 besloten we, oké, dan gaan we boodschappen doen. Uiteindelijk werden die om 6:00 pas gedaan. Want het was, wat gaan we eten?
1: Ja, precies.
2: Hij kwam om 7:15 terug van boodschappen doen.
1: Ja.
2: Ging toen pas koken.
0: Ja. Wordt ook later.
1: De frustratie, wat mooi.
2: Ik had heel de kinderdisco al meegedaan op de camping. Ik had de kinderen in bed kunnen leggen. En om 8:30 gingen we eten.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, dat is ook laat voor iemand met een ochtendshow. Ja. Dat is even grappig, hè, dat die ritmes helemaal in de war schieten dan. Krijg leuke appjes binnen. Ronald is er ook bij. Goedemorgen. Daniel meldt zich eventjes via de app van Radio Veronica. Ook allemaal vroege vogels, net als wij. Fijne muziek, uiteraard onderweg. Dat is een beetje wat we met de ochtendshow doen. Verder gewoon bomvol programma weer, toch?
2: Zeker.
1: Je raadt het nooit zo meteen. Daar heb ik al weer zin in. En wel gemist, hoor, toen je er niet was.

0: Terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Zo, goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er. Riepidipiep, hoera!
0: Elke werkdag, 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: lieve manier fuck you te zeggen. In de auto lekker met jezelf, vingertjes omhoog en fuck you. Het is Radio Veronica, 5 minuten voor 6:30. Zo meteen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: De brand in Limburg nog steeds moeilijk te bestrijden. En we zijn klaar met stoere jongensnamen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 per 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burger. Burgers 2 stuks, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Ja, goedemorgen. Het is tijd voor het nieuws. Meteen hartstikke idee. Dat zijn de handen van Marijke Ketel. Marijke, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds ook groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging daar kijken naar een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. De meeste Nederlanders staan achter de boeren. Hart van Nederland heeft daar onderzoek naar gedaan en 7 op de 10 mensen denkt positief over ze. Kritiek is er wel ook te horen en dan gaat het vooral over de protestacties. En een onderzoek naar Nederlandse jongensnamen. De trend rondom hoe we onze zoons noemen.
0: Ja.
1: De stoere namen zijn namelijk verleden tijd.
0: Ah.
1: We kiezen steeds meer voor zachte jongensnamen.
0: Heb je een paar voorbeelden, Marijke?
1: Zeker weten. Milo.
0: Ja.
1: Elio. Noé.
0: Waarom?
1: Ja, sorry, maar omdat het allemaal zo kort is. Ja. Het is allemaal heel nieuwig, vind ik
0: het. Ja, ja.
1: Nou, Luca vind ik dan wel weer leuk. Otis.
0: Maar allemaal vier letters inderdaad.
1: Het is allemaal heel kort. Ja. Eigenlijk het langste wat hier tussen staat is Julian.
0: Nou, dat heb ik naar onze aller Max geëpt. Dat hij zijn kind Julian moet noemen. Of Juliana.
1: Oh ja?
0: Ja, want Max is natuurlijk vast onderdeel van het draaiprogramma. Ja. Is er niet, hè, zoals je al hebt gehoord als je aan het luisteren bent.
1: Want die kan ieder moment.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het kan zomaar vallen. Want we weten nog niet of het een jongen of een meisje wordt, toch?
1: Nee, dat weet Max. Of tenminste, als de baby nog niet geboren is.
0: Ja.
1: Onze informatie, we weten nog van niks.
0: Nee.
1: En Max weet ook niet welk geslacht de baby heeft.
0: Ja, zo leuk. Nee, ik appte hem omdat Ajax, wij appen vaak over Ajax buiten radio dingen om. Heeft Julian Brand natuurlijk gehaald. Dus hij appte mij van vorige week. Dacht, nou, als hij mij appt, dan is de baby nog niet geboren. Nee. Ik zei van, heb je het gezien, heb je het gelezen? Ik zei, ja, dus jij gaat je zoon of dochter Julian of Juliana noemen.
1: Maar... Juliana? Kijk, Julian? Grappig dat zo'n lettertje verschil, want ik vind Juliana persoonlijk dan weer een beetje beleefd.
0: Heel truttig, hè?
1: Een beetje wel. Ja. En Julian vind ik dan nog wel. Maar goed, jij hebt ook, je doet ook een beetje mee aan deze trend, toch?
0: Nou, ze, ja, Koos is wel kort.
1: Ja.
0: Is Koos stoer? Koos?
11: Nou, ik vind het sowieso wel een goede vraag, wat dan echt stoer, wat is een stoere naam? Want ik vind Luca, vind ik best een stoere naam. Wat maakt het dan
0: vrouwelijk.
11: Zacht?
0: Ook een beetje vrouwelijk, want het kan ook voor een vrouw zijn natuurlijk.
1: Ja, misschien dat Luc dan stoer is. Ik dacht zelf bijvoorbeeld aan Ralf of zo. Dat vind ik dan echt een hele stoere naam. Ja, ik vind het een stoere mannennaam.
0: Vinden jullie Frank een stoere naam?
1: Ook Frank.
0: Dat is wel krachtig.
1: Ja, en in 2026 noem je kind dan Frankje.
0: Ja, toch? Ja, ja.
1: Dan is het weer wat zachter.
0: Ja, en mijn dochter heet Fransje.
1: Nou. Dus
0: dat is, ik voel het wel een beetje.
1: Ja,
0: dat is gebeurd.
1: Waarom willen ouders dat nou? Ze willen minder stoer, meer warmte, zachtheid en emotie in de baby. Moet vriendelijk klinken zonder dat het kracht verliest.
0: Ik wil emotie in mijn baby. Nou, dat wil je niet hoor. Die is echt genoeg.
1: God. Ik dacht laatst, ik vind dat Wim ook wel weer terug mag komen.
0: Ja. Nou,
1: Wimmy.
0: Mijn neefje heet Willem en we noemen hem constant Wimpy of Wim.
1: Het komt allemaal weer terug.
0: Ja, het is zo leuk.
1: Het weer nog, de dag begint bewolkt. In het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Nou, verder droog, steeds meer zon en het wordt tussen de 28 en de 33 graden.
0: Lekker. Kom maar door met die warmte hoor. Fijn, wij genieten ervan. Dankjewel Marijke. Fijne muziek.
12: Tom in de morgen.
0: Van Bronski Beat en de Small Town Boy is ook stoer.
12: Word wakker met Ekdom in de morgen. Dit is Veronica.
13: Je luistert Frank op Veronica.

0: joined the club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Goed gymnastiek met Legido en Narcotic. Daarvoor nog een Small Town Boy van Bronski Beat. Ja, er mag echt gedanst worden, hoor.
1: Ekdom's platenkast.
0: En ik zat te denken om dat dansen door te zetten. Maar het moet, ja, ik dacht, ik pols het toch even bij jou.
2: Oh, wat spannend, Tim.
0: Ik was gisteren in de sportschool. Dat, oh. Je ziet het er niet aan af, maar ik ga... Ik ga één keer in de week naar de sportschool. Omdat ik een oude man ben en ik moet aan mijn rug werken.
2: Oude man. Nou ja, ik ga hier niks over zeggen.
0: Zit jij wel eens in de sportschool of doe je alleen maar nog steeds aan de row cycle?
2: Ja, ik doe aan spinning. Ik vind de sportschool zo'n stomme plek.
0: Ja, maar het is dus wel heel praktisch. Want ik, oprecht, ik zit daar voor mijn rug. Ik ben 2,2 meter en ik heb vaak last van mijn rug. En sinds ik dus één keer in de week naar de sportschool ga... heb ik eigenlijk nooit meer last van mijn rug. Allemaal wel speciale oefeningen. En dan hang ik een beetje zo in die apparaten.
2: En wat doe je dan?
0: Ja, nou ja, ik doe eigenlijk nu twee dingen. Gewoon een paar losse oefeningen dus voor die rug. Dat zijn buikspieren en een beetje rekken strekken. En met gewichtjes zo in de lucht.
2: Heel goed.
0: Daarbij doe ik ook wel meteen even de armen, want ik ben toch al ijdel.
2: Ja.
0: En ik doe dus nu een parcours. En een beetje, ja, dat is echt een oude mensenparcours. Dat is de Milon, heet dat volgens mij. Iets, en dat is dan, daar zit je, moet je inchecken met een token. En dan moet je een balletje volgen. Dat dan in ja, het is...
2: Een balletje volgen.
0: Ja, en ik zit er met allemaal bejaarden in mijn sportschool. En vaak wordt er dan een Veronica-achtige muziek gedraaid.
2: Ja.
0: Alleen gisteren had de eigenaar, dat zijn de drie gasten die een beetje die roleren, die had er zin in. En die had me toch een playlist opstaan, joh. Met Calvin Harris en My Way en de dance cover van Another Love van Tom O'Dell. Het ging echt, nou ja, hij had er zin in. En dus Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza.
2: Oh, ja.
0: Ken je die nog?
2: Ja, lang geleden wel. Ja,
0: en dus ik dacht van, dit is niet helemaal een Radio Veronica plaatje, maar ik dacht wel misschien om een beetje mensen een goede zin te geven, ook eens naar de sportschool te gaan. En ik vind gewoon die eerste zin heel grappig. I Took a Pill in Ibiza to show Avicii I was cool.
2: Ja.
0: Je begint er een belletje te rinkelen.
2: Ja, nee, zeker. Ja, lekkere plaat vind ik het wel.
0: Ja, dus daarom vandaag die in de platenkast. Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza.
1: Het

0: Hij is de sheriff van Eric Clapton op Radio Veronica. Daarvoor nog Mike Posner dus. En I took a pill in die pizza.
1: Je raakt het nooit.
2: Iets voor zeven op de klok.
0: Het is weer gezellig.

0: seksafdeling normaal, hè?
1: Nee, dat is Geers afdeling.
2: Oh, echt?
1: En Geer doet dat echt. Je deed het nu wel heel lullig.
0: Ja, maar normaal als ik het dus ben, dan doet Max het. Dat is wat denk je
1: zo, ja.
0: Dus ik denk dat het een Max-afdeling was.
1: En dat is Geer.
0: Oh, dat is één.
1: Ja, goed.
0: Ja. Ja. Ach, die Gerard. Ach, ik hoop niet dat hij boos is over die hoed, trouwens. Ja, dat heb jij niet meegekregen.
1: Ja, dit moet jij even uitleggen.
0: Afgelopen vrijdag heb ik de Pet Shop Boys alarmhoed gesloopt. Per ongeluk.
1: En ook dat moeten we misschien even uitleggen.
0: Als Pet Shop Boys wordt gedraaid, dan klinkt er een alarm altijd. Hè? Ja. Sowieso op de radio. Maar dan zet ook de Gerard zet dan altijd een hoed op met daar een alarm. En het is een zwarte hoed. De Pet Shop Boys hoed met een rood alarm erin. Dat het ronddraait en licht geeft. Nou, ja, totale heisa. Op de webcam gaat iedereen los.
1: Fantastisch uitgelegd.
0: Ja, alleen ik heb hem dus afgelopen. Vrijdag had ik hem een beetje voor de grap opgezet. Ja. Want we waren jolig. En toen is hij van mijn hoofd gevallen. En ik ben dus 2 meter.
1: Het is alsof hij van een flat valt.
0: Precies.
1: Nee.
0: Hij is kapot. Op Instagram staat een filmpje waar je het in ziet gebeuren. En daar zie je ook dat het echt per ongeluk gebeurt. Dat ik niet expres op die hoed ben gaan staan.
1: Ja, dat zou dan wat zijn.
0: Je moet ze de kost geven.
1: Maar goed, wat is er dan nu stuk aan gegaan?
0: Nou, kijk, hij doet het dus nog wel dat het lampje aangaat. Maar hij draait niet meer rond.
1: Ik denk dat Geer best wel boos is hier.
0: Als een vakantieadres.
1: Ja, ik denk dat hij een vlucht terugneemt en jou hoogst persoonlijk hierop aan gaat spreken.
0: Nee, maar ik moet wel gaan lappen, denk ik. Ik moet wel een nieuwe voor
1: dat denk ik ook.
0: Boxen. Dat is wel het minste dat ik kan doen. Ik heb nog 1,5 week, want voor de mensen die het nog niet door hadden, Geert is nog lekker op vakantie. En je moet even mij doen. Mijn naam is Frank. En dat is Marijke. En zoals je weet spelen we altijd een quiz van rond 7:10. En daar krijgt zij een fragment voor geschoteld. En met moeilijke ABC'tjes altijd. Gisteren ging het hartstikke lekker. Net fris terug van vakantie. Boom!
1: Ik had gisteren fout, hoor.
0: Oh, je had fout?
1: Ja, ik had gisteren fout.
0: Oh, god.
1: Maar dankjewel voor die gratis punt. Nee, ik had gisteren fout. Ja.
0: Het ging heel lekker gisteren. Je had het fout, inderdaad. En ook vandaag gaan we er weer. We gaan er tegenaan. We hebben een licht erotisch fragment gevonden, afkomstig van Gina's naaienatelier. Elke aflevering zit vol met straatinterviews, experimenten. Ja, dit ken je, toch? Gina's naaienatelier.
1: Ik ken het niet. Nee, sorry. Erotisch is ook niet helemaal mijn ding, hoor.
0: Wat is dit nou? Nee, ben je niet van de erotiek?
1: Nee.
0: Goed, en gasten komen er allemaal voorbij met als rode draad seks, erotiek en liefde. En in dit fragment is Gina aanwezig op Camping Kitsch, het grootste ordinairste verkleedfeest ter wereld. En om even in de sfeer te komen, hoor je hier een pakkend interview met Jando.
3: Maar zou je niet gewoon een keer lekker tieten in je gezicht willen hebben of zo?
4: Dat is leuk.
3: Ja.
4: Maar het allermooiste is het woorden vanuit je hart en is het allerleukste dan tieten.
3: Woorden zijn belangrijker dan tieten. Luister goed.
0: Ja, een mooie boodschap. Woorden zijn belangrijker dan tieten, Marijke Ketel. Zeker op de radio. Vervolgens komt Gina iemand tegen die het volgende vertelt. Let op, het is in het Engels. Dus we moeten even goed je oren spitsen. Het is een rumoerig op de achtergrond, zoals je hoort.
4: My biggest erotic fantasy is...
0: Ja, zijn grootste erotische fantasie is...
1: Dan moet ik van deze wildvreemde gaan raden wat hij voor geks gaat zeggen.
0: Okay. Is dat A, ingesmeerd worden met geklaarde boter?
1: Geklaarde boter?
0: Geklaarde boter, ja, is dat specifiek. Ja, dat is een bepaalde manier van opkloppen.
1: Oké.
0: Okay. Een geit offeren om de goden gunstig te stemmen voor vruchtbaarheid of overwinning?
1: Hier heb ik niks van verstaan.
0: Een geit offeren om de goden gunstig te stemmen voor vruchtbaarheid of overwinning?
1: Belachelijk, ja.
0: Ja, dat is wel erotiek, ja, kan alles, hè?
1: Echt een heel rare fetisj.
0: Een fluit in zijn neus stoppen en hem bespelen. En ik denk een fluit wel om een fluit... fluit.
1: Wel letterlijk dus een instrument. Nee, precies. Zo'n leuke woordspeling zijn. Ja. Nou, ik vind antwoord B zo vreemd.
0: Ja, ik vind wel een geit offeren om de goden gunstig te stemmen voor vruchtbaarheid of overwinning. Ik nu wel verstaan wat ik zei.
1: Dus je doet het wel erg snel. En deze man zegt het dus ook nog in het Engels.
0: Yes.
1: Oké, de fluit bespelen lijkt me niet... antwoord A, heb ik wel een gevoel bij.
0: Met de boter, ja.
1: Geklaarde boter insmeren, ja, of zo toch? Antwoord B, verzin je toch niet?
0: Nee, dat verzin je niet.
1: Wat vraagt ze ook weer precies, letterlijk? Mag ik dat nog
0: even? Ja, wat zijn erotische fantasie is? Ja, ik kan het nog even letterlijk laten horen, want...
4: My biggest erotic fantasy is
0: biggest erotic fantasy.
1: Geit opofferen, nee. Ik denk toch dat ik voor de geklaarde boter ga. Ja,
0: oké, we gaan even luisteren.
4: My biggest erotic fantasy is to stick a flute in my nose, baby. Allemaal van links naar rechts en het doet het.
1: Wat lopen er ook voor mensen rond eigenlijk?
0: Is bigger than. Dat ik ook niet zo hard. Je zit de redactie op, hè? Ik lees het natuurlijk allemaal goed door, maar ik luister de fragmenten niet altijd.

0: retour.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 7 uur.
22: Goedemorgen, het is het laatste nieuws met Marijke Ketel.
23: Goedemorgen, de grote bosbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Vertelt ook de veiligheidsregio, net bij Hart van Nederland.
24: Op dit moment is de brand nog steeds niet onder controle. Is er vannacht ook sprake geweest van een uitbreiding. Op dit moment 100 hectare wat in brand staat.
23: Ja, dat staat gelijk aan ruim 140 voetbalvelden, even ter vergelijking. De brandweer denkt wel dat ze die brand nog aan kunnen.
24: En zeker met de ondersteuning van de plushelikopters die vanaf 9 uur weg gaan vliegen, kunnen we dat zeker aan.
23: Ja, straks om 9 uur komen die speciale helikopters dus van bovenaf hulp bieden. Er zijn geen extra huizen of campings ontruimd. Oliemaatschappijen moeten minder winst maken en de prijzen aan de pomp verlagen, vindt president Trump. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is de winst extreem gestegen. Een aantal bedrijven boekte afgelopen kwartaal de grootste winst in 4 jaar tijd. Komt vooral door de winstmarges, die worden gerekend op toch al hoge prijzen. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat vuurwapen is niet gevonden. En Nederlanders blijken veel waardering te hebben voor de boeren. 7 op de 10 denkt positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Nou, kritiek is er ook, en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. Het weer dan, de dag begint bewolkt. In het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog. Later vandaag ook steeds meer zon. En het wordt tussen de 28 en de 33 graden.
22: Dankjewel, Rijke. Verkeersinformatie A7, Zürich den Oever, voor de brug over de Stevenssluizen. Daar is de weg afgesloten vanwege een technische storing. Nu al 7 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel komt weer door een te hoog voertuig. Nu al 6 minuten extra reistijd. Sterkte!
0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Niels Bijbel.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Het is Vanessa Paradis en Be My Baby op Radio Veronica. Goedemorgen, goedemorgen. Daar zijn we weer, 8 minuten over 7 met de ochtendshow van Radio Veronica. En we zijn goed gemutst met z'n allen. Er wordt gedanst, we zitten er lekker in. Marijke Ketel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent natuurlijk volledig in het nieuws gedoken weer. Wat viel jou op vandaag?
1: Nou, zo in de zomervakantie gaat het regelmatig over die irritante handdoekleggers, toch?
0: Ach man, ja.
1: Kom je altijd wel ergens tegen. Dat is vaak in een all-in resort eigenlijk, toch?
0: Hotels. Nee, zeker, absoluut.
1: Bij campings ook wel, maar dat mensen dus 's avonds al een handdoekje ergens neerleggen, zodat ze hun zonnebedje kunnen claimen.
0: Ja.
1: Daar was een Britse man op Mallorca zo ongelooflijk klaar mee dat hij even creatief is geweest.
0: Nee.
1: Hij heeft op al die handdoekjes even lekker wat jeukpoeder gestrooid.
0: Het is echt heel vervelend.
1: Heb je er ervaring mee?
0: Ja, ik heb vroeger wel jeukpoeder.
1: Dan kon je bij de fotwinkel kunnen komen.
0: Zeker. Dan ging je elkaar wel een beetje de maat nemen. Maar dit, bij volwassen mensen doe je dat in principe niet.
1: Nee.
0: En normaal veeg je het eraf met een handdoek. Want volgens mij moet je niet met water doen, want dan wordt het dan nog erger. En nu zit het op je handen.
1: Ja. Nou, daar ga je.
0: Maar werkt het? Is het dan gebleken dat het werkt?
1: Ja, de beste man is op een afstandje gaan zitten en heeft het allemaal ook gefilmd. Hij is even gaan kijken van, nou, hoe gaan die mensen daarmee om? En uiteindelijk na 1 uur, 1 minuut of 10 zag je inderdaad de mensen een beetje wiebelig. Van, nou, het is toch allemaal gatsendakkers. Ik denk dat ze hun lesje wel geleerd hebben.
0: Oh, ja, er zijn ook all-inclusives waar het gewoon verboden is, hè? Waar je een boete krijgt.
1: Ja, ik vind dat ook wel terecht.
0: Was daar niet een verhaal, kon jij er niet mee, juffrouw Annie, dat er een parkeermeter was gemaakt voor handdoeken?
2: Ja, dat iemand een soort parkeerschijf gemaakt, dat je het als je daar, stel je gaat er om 8 uur 's ochtends liggen, dat je dus op 8 uur zet. En dan 2 uur later, als je dan nog niet terug bent,
0: wordt die automatisch
2: dan mag iemand jouw handdoek wegleggen. Dan heb je een soort van akkoord van, oké, dan mag je hem nu pakken, want ik ben niet op tijd terug.
0: Ja, dus net als met die blauwe parkeerschijf die je hebt inderdaad. Oh, wat goed. Ja, dat werkt nog veel beter natuurlijk. Dit is even leuk effect, hè. Dat mensen denken, Maar dit is niet de oplossing, maar zo'n parkeerschijf. Of dus gewoon het überhaupt niet mogen.
1: Nee.
0: Dat er gewoon iemand van het hotel rondloopt en al die handdoekjes weer weggaat.
1: Ja, dat zou het gewoon niet moeten kunnen. Dat er een soort handdoekenpolitie moet komen. Dat is toch
0: de mensen, joh, die houden zich helemaal nergens meer aan.
1: Nee, dat is waar.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ik ben dus wel benieuwd of er mensen zijn die hier, zeg maar, openbaar voor uitkomen. Van, ik ben een handdoeklegger.
0: Zeg jij, ik wil ingelaste polletje.
2: Nou ja, maar weet je wel, iedereen zegt nee, ik doe dat niet, ik doe dat niet. Maar je ziet altijd honderden mensen rennen en lopen om uiteindelijk. Er moet toch iemand zijn die nu luistert en denkt, ik durf daar vooruit te komen, ik ben een handdoeklegger.
0: We kunnen gewoon even vragen of iemand anoniem wil reageren. Ja. We zullen niet je naam noemen, we kunnen zelfs misschien nog wel iets met de stemvervormer doen of zo. Maar of we kunnen het even opnemen tijdens een liedje, dat het allemaal helemaal veilig is. Dat je niet live gevonden kan worden.
1: Leuk.
0: Maar ben jij een handdoeklegger en schaam je er niet voor? Misschien wil je wel gewoon met naam en toenaam op de radio, mag natuurlijk ook. Maar anders mag het anoniem. Meld je even via de app van Radio Veronica. En dan behandelen we je met respect, toch? We zijn oprecht benieuwd waarom je dat zou doen. Ja. Dat is het idee erachter, toch?
2: En toch een beetje kijken of ik nog ergens sympathie voor die mensen kan krijgen.
1: Nu durven ze allemaal niet meer.
0: Nee, het is een safe space, dat beloof ik. Ik wil nog heel even de voetballerij induiken. Ik kan het niet laten, want gisteren bereikte ons het nieuws over dat de gouden pik wel weer het Nederlands elftal wil leiden.
1: Ja, dan bedoel je Van Gaal, hè?
0: Ja, heeft hij over zichzelf gezegd.
1: Maar dat zeg ik, heb er geen ervaring mee.
0: Nee, omdat hij goede wissels had, zei hij, ja, ik heb wel een gouden pik, hè. Dat is een uitspraak. Hij heeft gezegd dat hij ervoor open staat om dan weer de bondscoach te worden. Want we hebben er nog steeds geen en in september moeten we weer voetballen.
1: Zou het goed nieuws zijn? Vind je dat goed nieuws?
0: Ik weet nog niet. Ik heb nog geen... ergens, want het is Louis van Gaal. Hij zei dit namelijk over dat hij eventueel bondscoach zou worden vorig jaar al.
3: Ja, ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job.
0: Precies, en ik vind dit gewoon. Ik verheug me nu al op deze persconferenties weer. Dus alles daaromheen heb ik heel veel zin in.
1: Ja, precies.
0: Maar het voetbal, ja, het is zo ontwikkeld. Als je kijkt naar Farioli, vorig jaar bij Ajax en nu ook die nieuwe trainer. Maar ook als je kijkt naar Arne Slot en Peter Bos. Hoe er nu gevoetbald wordt en hoe hij, wat zijn visie op voetbal is. Het is wel 2026.
1: Ja.
0: Dus ik ben er nog mijn mening aan het vormen. En ik kom er later op terug.
1: Oké, dat is goed.
0: Ik wil nog een allerlaatste dingetje over voetbal. Want vanavond gaat het gebeuren. Vanavond mag het zo zijn. Dan gaat de NEC eindelijk weer terug de Champions League in. Het is wel nog een voorronde, hè. Dus ze moeten ze nog wel even kwalificeren. Maar jij als NEC-fan, jouw hart die klopt natuurlijk in je keel en overal waar die mag gaan kloppen.
1: Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Vanavond 8 uur. Ik zou het wel heel erg leuk vinden als ze ver komen. Ik gun het ze enorm.
0: Het zou echt gek zijn als zij de Champions League in gaan. NEC uit Nijmegen, gewoon tegen de grote aarde. Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Moeten ze vanavond de volgende week wel eventjes winnen. En als dat lukt, dan zijn ze door. Vanavond spelen ze tegen Olympiakos in Athene. En de fans hebben er zin aan. Komt u maar.
4: Ja.
0: Ah, zo'n lekker sfeertje dit, toch? Ja. Ik heb er ook zoveel zin in. Ook al ben ik niet per se voor NEC. Het is heerlijk als een Nederlandse club in een Europees verband speelt. Dat vanavond allemaal. Voor nu, handdoekjes leggen. Als iedereen zegt het, toch? Meld ze maar eventjes via de app van Radio Veronica.

Harry Styles en Watermelon Sugar. Goedemorgen. We zitten midden in een onderzoek eigenlijk. Handdoekjes leggen bij het zwembad ging er net weer over bij Marijke. Dat er jeukpoeder op was gegooid omdat mensen er helemaal lijp van worden. De boetes zouden er tegenover moeten staan. Toen vroegen wij ons af, zijn er handdoekenleggers bij het zwembad?

0: Eerste bericht dat we binnenkregen was van Harry van der Kolk. Die zegt nee, handdoekenleggers luisteren geen Radio Veronica. Nou, niets bleek minder waar. We gaan heel even met iemand bellen.
1: Mario van Noorden.
0: Hey Mario van Noorden, met voor- en achternaam. Je durft het aan.
1: Jazeker.
0: Hi, je spreekt met Frank van Radio Veronica.
1: Hey, wat leuk.
0: Jij bent er een.
1: Ja, een handdoekje leggen.
0: Ja, kan je ons even meenemen hoe dit al gaat? En wat is de situatie wanneer jij een handdoekje legt?
1: Nou, doe maar een 8 dagen all-inclusive vakantie in Tenerife bijvoorbeeld.
0: Precies.
1: En dan voor de ontbijtzaal gaan we even een handdoekje leggen. En dan gaan we rustig aan ontbijten. En dan na het ontbijt eens een keer je beetje opzoeken.
0: Hoofdschuddend zit Marijke Ketel.
2: Ja, sorry Mario, maar hoe lang ga je dan ontbijten? Even voor het beeld.
1: Ja, een klein uurtje denk ik.
2: En waarom doe je dat dan?
1: Nou ja, zodra je terugkomt ligt het helemaal vol.
0: Ja.
1: Het is gewoon een overcapaciteit aan mensen en een ondercapaciteit aan bedjes. Dus ja, dan moet je iets.
0: Nee, het is op zich, kijk, het is logisch wel ergens dat het gebeurt. Want je wil gewoon een heel mooie plekje hebben. Het liefst ook nog een beetje aan het zwembad. En zeker als je jonge kinderen hebt, dan kan je ze in de gaten houden en zo. Dus er is veel voor te zeggen, maar het is niet heel erg sociaal. Het is niet heel erg medemenselijk.
2: Het is gewoon heel azo.
1: Oh, heel azo zelfs.
2: Nee, ik begrijp het wel, Mario, die onrust op je vakantie.
1: Ik vind dat al niet, hoor.
2: Begrijp het wel, maar het is wel ook een beetje azo.
1: Er is nog een categorie mensen die misschien wat ouder is dan ik. En die staan eigenlijk al bij het hekje te wachten, eerlijk gezegd.
0: Die staan ouder als voordat het zwembad open. Ja, die staan altijd. Goed. Annie, jij wil graag sympathie opbrengen voor handdoekjes leggen.
3: Ja, heb jij dan ook dat als je zeg maar bijvoorbeeld 's middags denkt, oh, we gaan even naar het stadje in. Laat je handdoek dan ook liggen?
1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat ook wel eens heb gedaan.
3: Nee,
1: ja, naar de markt.
0: Je bent een Mario. Ik vind het heerlijk. Nee, ja, ik vind het ook fantastisch dat je er gewoon volledig voor uitkomt.
3: Ja, ja.
0: Het is, nee, ja, het
1: even 2 uurtjes naar de markt. Ja.
0: Hey, kreeg je wel scheve blikken? Heb je wel eens gezeik gehad hiermee?
1: Nee. Maar wat ik net hoorde van dat de badmeester de handdoekjes weghaalde, dat heb ik wel zien gebeuren.
0: Oh ja, en wat vond je daar dan van? Is jouw handdoekje ook wel eens weggehaald?
1: Nee, de mijne nog nooit.
0: Oké, gelukkig.
3: Eigenlijk moet je gewoon een handdoek maken met, ik ben 2 uur weg, je mag hier de komende 2 uur liggen, daarna wil ik graag terug.
1: Als dat zou kunnen, zou ik het ook doen. Ja, net als bij Disney, tijdslot reserveren.
0: Tijdslot? Oh, Mario, dankjewel dat je hier eerlijk en open voor uitkwam. En ik wens je een hele fijne dag.
1: Leuk dat je geweld hebt.
0: Hoi.
1: Hey, werk zo.

0: over de handdoekjes leggen. Zoveel reactie in de app, Marijke. Iedereen ja, die staat er van te kijken dat mensen dit echt doen. Maar Mario kwam er eerlijk voor uit. Ja. Goed verhaal, klonk ook als gewoon een normale man.
1: Verdient ook een pluim dat hij het gewoon wilde vertellen.
0: Precies, daar hou ik wel heel erg van. Dus dank daarvoor. En dat je je veilig voelde bij je vrienden van Veronica. Zometeen laatste nieuws, wat zit erin?
1: Heel makkelijk nepwapens te kopen. En we gaan zo bellen over de huidige situatie wat betreft de brand in Limburg.
0: Zeker, blijf luisteren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is 1 minuut voor 7:30. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn ze allebei. A7 Hoorn Den Oever voor Den Oever. 9 minuten vertraging. En ook op de A7 Zurich Den Oever voor de Stevensluizen. Daar is de weg afgesloten vanwege een technische storing. 8 minuten extra reistijd. En meteen erachteraan het laatste nieuws. En er is een hoop nieuws. Bereiken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan zo bellen over de huidige situatie in Limburg. De natuurbrand daar is vannacht nog weer verder uitgebreid. Eerst even ander nieuws. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen. En daar is de Nederlandse politie niet blij mee, zo weet de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. In Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen eigenlijk op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben. Dat wapen is niet gevonden. Ja, en dan dus de bosbrand in het noorden van Limburg. Die wordt steeds groter, is inmiddels ook het spoor overgestoken. En daarom rijden er nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als meer dan 140 voetbalvelden is inmiddels afgebrand.
1: Ja, en Mario Kremers is van Omroep Venray. Mario, jij woont daar in de buurt. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe ver is de brand ongeveer van jou af op dit moment?
3: Je moet voorstellen, ik woon in Wansum, een klein dorpje onder Gijsteren. En de brand zit eigenlijk tussen Gijsteren en Oosterum in.
1: Ja, en kan je het ruiken?
3: Het zit een beetje te nonnen.
1: Kan je het ruiken? Kan je het zien? Kan je het voelen?
3: Nou, ik zag vanmorgen dat de wind richting het noordoosten gaat. En wij zitten ten zuiden. Dus nee, ik ruik de brand niet. Ik zie hem wel. Dus ja, gisteravond moet ik zeggen, beter als vanmorgen. Ja. Kan misschien door de lucht zijn geweest. Maar ja, het is wel te zien, ja.
1: Ja. Maak je je zorgen, Mario?
3: Of ik mij zorgen maak? Nee. Ik maak mij daar geen zorgen over. Ik, met alle respect richting die brandweerlui, want dan wordt heel hard gestreden. Er zijn diverse korpsen hier, zelfs uit het hele land. Ik hoorde zelfs dat er korpsen uit Utrecht zijn om hier te helpen met het blussen.
1: Dus nee, je bent in goede handen. En het lijkt geblust te kunnen worden. Wat gaat er vandaag gebeuren nog? Moet jij geëvacueerd worden? Nee dus, omdat de wind goed staat.
3: Ja, de wind staat goed en er zit toch nog wel wat ruimte tussen mij en de brand, moet ik even zeggen. Ja. Er is een lichte verschil tussen tijd, wat ik vanmorgen hoorde bij L1 Radio, waarin ze bekendmaakten dat om 7 uur de Chinook-helikopters weer de lucht in gingen. Ja. Op Radio 1 werd dat naar 9 uur gezet.
1: Ja, dat klopt.
3: Dat is niet helemaal duidelijk hoe laat die Chinook gaan vliegen. Die laden trouwens voor een prachtige locatie, dat moet ik wel even zeggen, aan de Maas. Ja. Ter hoogte van het restaurant De Watervogel, waar je normaal de watersporters kunt zien. Daar komen nu om de zoveel tijd Chinook-helikopters omlaag om die zak water weer te vullen.
1: Ja, precies. Die halen ze gewoon uit de Maas en die strooien ze dan uit over de bosbranden. Het is om 9 uur. 9 uur gaat het gebeuren, toch? Want dat had je ook net bereiken, toch? Ja. Ja. Heel veel sterkte daar, Mario. En laten we contact houden mocht het weer escaleren.
3: Ja, en ik wil even... Mag dat nog?
1: Ja hoor.
3: Het is een natuurgebied wat hier in de brand staat. Een geweldig mooi natuurgebied. Waar natuurlijk heel veel flora en fauna staat. En laten we hopen dat het met die diertjes ook allemaal een beetje goed afloopt.
1: Ja, zeker, absoluut. Goed dat je daar nog even aandacht aan geeft. Sterkte daar en tot later, Mario.
3: Dankjewel.
1: Hoi, hoi, hoi. Dan kijken we nog eventjes naar het weer, Marijke.
2: Yes, ja, de dag begint bewolkt in het noordoosten. Kan wat onweer voorkomen nog later op de dag. Nou, verder is het droog. Later vandaag ook meer zon. En tussen de 28 en de 33 graden.
1: Dank u wel.

0: Benson Boone, dat is zijn naam. Goed liedje zeg, Beautiful Things.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: Dan gewoon nog een Spenda Ballet trouwens. Het is 7:50. Goedemorgen op vakantie in je hoofd. Het is lekker als je, net als wij, gewoon aan het doorwerken bent hier tijdens de zomervakantie. Echt, het is ongelooflijk wat ik allemaal voorbij zie komen op Instagram.

0: Jacco, Jacco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Ja, het was de allereerste disco ergens in een Europees land, 1997. Neem ons eens eventjes lekker mee.
1: Nee, het was 79. Het is nog verder terug.
0: Oh, wanneer? 1979?
1: 79.
0: Ach, ja, cijferdisruptie. Ja, discoculie. Ga verder.
1: Ja. Nee, wij gingen... Nou, ik was 12 of 13 en we gingen... Elk jaar gingen we 6 weken naar Griekenland. Op vakantie. En dan gingen we altijd naar dezelfde camping. En op de camping was dan 's avonds disco. En de disco was natuurlijk altijd hetzelfde en altijd dezelfde muziek. Maar vooral het liedje wat ik dan aangevraagd heb.
0: Ja.
1: En dat was Abba Voulez-vous. En dan ging ook iedereen los. Alleen het was natuurlijk voor ons, voor mij en mijn zus, de eerste disco.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was heel bijzonder. Mensen zien dansen en elke keer hetzelfde liedje. Dat was gewoon super grappig.
0: En was jij een beetje een danser, Jacco? Ging je dan meedansen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik was een kijker.
0: Je stond aan de kant met je limonade of een cola zonder prik.
1: Ik zat aan de kant. Ja, ik heb geen idee wat ik dronk toen.
0: Nee.
1: Maar het zou niet veel bijzonders geweest zijn.
0: En
1: want het was...
0: Ja, je was 12, 13. Ja, en dirkte je je wel helemaal op dan voor die kinderdisco? Deed je dan nog wel een vers shirtje aan of ging je gewoon in de zwembadkleding daar
1: naartoe? Ja, nee, dat was het wel. Het was natuurlijk wel de avond uit. Dus we moesten wel, het moest van mama ook netjes natuurlijk, hè?
0: Ach, God, ik zie je, daar sta je, korte broek.
1: De hele dag aan het strand, dan is het s'avonds even douchen met koud water. En dan schoon shirtje, schoon broekje.
0: Oh, wat heerlijk. En waar was het in Griekenland? Waar was deze de camping?
1: Dat is dorpje Epanomie bij Thessaloniki. Dat.
0: Ach, wat heerlijk. En daar stond hij, hoor, de 12-jarige Jacco. Een beetje mee te
1: kijken. Ja, en dan iedere dag 6 weken lang.
0: 6 weken lang ook, wat een feest. Ja. En dan dit liedje elke avond. Ja, dan gaat hij wel in je hoofd zitten.
1: En het zit er nog steeds. Ik krijg er gewoon kippenvel van als je nou deze maand zet.
0: Nou, dat is lekker met deze temperaturen. Dankjewel, Jacco, voor jouw vakantie in jouw hoofd.
1: Dankjewel,
0: we voelen ons helemaal weer jong en fijn en gezellig. Heerlijk. Dankjewel voor Abba. Doei.
1: Goed zo, dankjewel.

0: kan het gewoon. Volgens mij kan je gewoon de zonsverduistering bekijken door een cd'tje. Maar juffrouw Annie, jij maakt je zorgen. Jij wil een eclipsebrilletje kopen.
1: Ja, want ik snap niet hoe je door een cd heen kijkt. In principe...
0: Ja, niet door het gaatje, want dan heeft het geen zin. Maar je kijkt gewoon door de cd zelf. Maar Rijk, jij kent het toch in 1999, jongens. Dat was de laatste zonsverduistering. Ja. En toen waren jullie drie natuurlijk.
1: Vier.
0: Jongen. Toen keken we toch en masse door zo'n... Want ik lees overal de koppen, eclipsebrilletjes schieten door het dak qua verkoop. Want volgende week, 12 augustus, is het dus een zonsverduistering. Maar wij keken toch gewoon door een cd vroeger. Ja, we, lieve mensen, sta maar even bij.
2: Misschien hebben mensen geen cd's meer. En dit is natuurlijk ook gewoon weer een verdienmodel.
0: Ja, ik moest dan denken vanwege cd van jou, cd van mij.
2: Oh,
0: door kapitein deel 2 van Acte de Munich. Maar ja, het is ook een verdienmodel. Maar het is, je kijkt hooguit 10 minuten naar zo'n zonsverduistering. Dan ga je dan niet helemaal zo'n eclipsebrilletje aanschaffen.
2: Hoe duur is zoiets? Dat zal toch niet zo duur zijn?
1: Ja, ik ben hier misschien weer heel nuchter in. Maar is het zo bijzonder wat er gaat gebeuren?
0: Dit is wel vrij bijzonder, ja. In 2135 gaat het pas weer gebeuren. Zo'n grote zonsverduistering die je kan zien vanuit Nederland. Dus het is net zo een ding, inderdaad.
2: Maar voor €5 zo'n brilletje.
0: Ja, maar je hebt toch ergens nog wel een oude cd liggen. Anders geven wij cd's weg hier op Radio Veronica om doorheen te kijken naar de zonsverduistering.
2: Ik hoor niks.
0: Ja. Dat is toch? We hebben er nog wel wat over in het archief hier.
1: Ik heb er nog wel eentje van Nick en Simon.
0: Nou, die kan je helemaal wel mooi hebben. Maar het kan toch gewoon. Ja, voor oude luisteraars misschien even... of ja, oud, ik ben 37.
2: Kijk uit.
0: Ja, god. Maar we kunnen toch gewoon door een cd'tje kijken naar die zonsverduistering.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedemorgen, het nieuws krijg je van Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. De grote natuurbrand in de buurt van Venray, Limburg, is nog steeds niet onder controle. Het blussen blijkt ook erg moeilijk. Zo vertelt ook de veiligheidsregio bij de NOS vanmorgen.
20: Ja, de brand is moeilijk onder controle te krijgen, omdat het in een bosgebied ligt waar de blusvoertuigen heel moeilijk toegang toe kunnen krijgen. En dat is ook de reden waarom wij vanaf 9 uur weer ondersteuning krijgen van de blushelikopters, om daar in ieder geval weer een klap op de vuurhaarden uit te kunnen delen.
19: Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen in de buurt daar vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, zo weet de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop. Je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. Het aantal nieuwbouwwoningen dat dit jaar wordt opgeleverd is maar iets meer dan vorig jaar. ING verwacht dat er dit jaar ruim 70.000 huizen worden bijgebouwd. Het aantal bouwvergunningen stijgt wel, maar dat zorgt niet echt voor een impuls. Het probleem is dat stikstofregels en personeelstekort de bouw afremmen. Ja, en Frank, we hebben de krompoes gehad. De croissant tompoes.
18: Oh ja, ja, ja.
19: Weet je dat nog? De cronut hebben we gehad.
18: Ja, lekker.
19: Croissant donut. Croissant sushi, die had ik zelf even gemist, maar die had je blijkbaar ook. Maar volgens de Telegraaf is er weer iets nieuws. De naam moet nog bedacht worden, maar misschien kan je het een beetje raden. De cracknum.
18: Oh.
19: Of de massant.
18: Oh, lekker lijkt me dat. Maar gewoon zo'n heel, heel groot ijsding in een croissant gedaan.
19: Het is letterlijk een magnum in een croissant gedouwd. Oh, en dan happen maar. In de Telegraaf ook de tip gevonden trouwens. Het is een trend online om de magnum een beetje aan te drukken.
18: Ja.
19: Want dan wordt het ijs beter over je broodje verdeeld.
18: Mijn god, wat lekker dit zeg.
19: Het weer nog. In het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Op andere plekken is het bewolkt. Nou, later vandaag steeds meer zon. En het wordt maximaal 33 graden.
18: Goedemorgen. Lekker zeg, net smakelijk. Goede ontbijttip hoor. De cracknum?
19: Ja, het zijn kanshebbers tussen de cracknum of de masson.
18: Masson, klinkt wel lekkerder
19: ja.
18: Nog eigenlijk.
19: Ja, hè?
18: Masson. Goed, verkeersinformatie, 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Op de A-wegen, A7 Hoorn-Zürich voor de brug over de Stevensluizen, 9 minuten. A16 Ridderkerk ter Brechtseplein voor de Brienenoordbrug komt door een auto met pech, 15 minuten. En na 58 Breda-Eindhoven voor Moergestel door een ongeval, 22 minuten extra reistijd.
16: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
21: Fans van voordeel.
16: Aldi.
22: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
23: Ping, ping, ping, ping, ping.
22: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
16: Aldi.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel.
24: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
27: Simyo.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
28: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
28: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
31: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. Let's go!
32: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: Het is Lionel Richie en Dancing on the Ceiling op Radio Veronica. Het is een feestje. Goedemorgen, 11 minuten over 8. Daar zit ze weer, Marijke Ketel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, juffrouw Annie is er ook bij. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goeiesmorgens.
2: Goeiesmorgens.
0: Precies, zo hoort het. Het is, eens even kijken welke datum het eigenlijk is. Ja, 4 augustus natuurlijk, dinsdagochtend 2026. Fijn dat je er weer bij bent. Geert is nog eventjes op vakantie, maar het is gewoon de dag van, eigenlijk heel vervelend nieuws natuurlijk. Het zit er ook steeds in jouw nieuwsbulletin. De bosbranden in Limburg, ook vanuit Frankrijk, Spanje, Griekenland, is het nu hier het fenomeen. Om 9 uur wordt een grof geschut ingezet met extra blushelikopters, want ze krijgen het niet helemaal onder controle daar. We spraken net ook Mario, die is van Omroep Venray, die woont er in de buurt. En die zei van, het is echt wel pittig wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, het is moeilijk bereikbaar, vandaar dat het zo lastig is.
0: Omdat er geen wegen naartoe lopen, omdat het is een natuurgebied, toch?
1: Ja.
0: Dus blushelikopters moeten soelaas bieden. Dan de NEC-supporters, die moeten zich opmaken voor een eerste Champions League-wedstrijd sinds 18 jaar.
1: Ja.
0: Weliswaar de voorronde, maar toch, jij als supporter, je kijkt er wel uit.
1: Ja, we gaan dit gewoon ontzettend, hoe zeg je dat, marineren? Nee, we gaan het ontzettend manifesteren. Dankjewel. Dat het gewoon echt, weet je, rood, groen, zwart, we zijn er helemaal voor.
0: Hartstikke idee. Ja, de sfeer zit er ook lekker in Athene. Ja, want er wordt gespeeld tegen Olympiakos. Best wel uitdagende tegenstander.
1: Ja, daar weet ik dan weer weinig van. Daar kan je wat beter wat over zeggen.
0: Ja, ze hebben vorig jaar ook in de Champions League gespeeld. PSV kwam niet verder dan een 1-1 toen. Het is wel gewoon een topclub, maar het is wel uit de Griekse competitie een topclub. Dus het kan. Dus er is een mogelijkheid, zeker. Ja. Het is ook nog de dag dat het nieuws bevestigd werd dat Louis van Gaal wel bondscoach wil worden weer. Ja, ik heb nog steeds geen mening gevormd.
1: Nog steeds niet, sinds een uur niet, nee.
0: Ja, we zouden er een polletje aan kunnen wijden, maar laten we toch even iets anders doen. Je kan eigenlijk een polletje op alles plakken, denk ik. Louis van Gaal, bondscoach, ja of nee? Dat zouden we natuurlijk ook gewoon als polletje kunnen doen. Laten we dat nog heel even bewaren als het echt officieel is en dat hij bij de KNVB langs is geweest en een sollicitatiegesprek heeft gehouden. We dachten vandaag het een beetje op de vakantietour te gooien. Nederlandse producten als pindakaas en kaas en hagelslag meenemen op vakantie naar het buitenland. Wat zeggen wij in polletje? Is dat een ja of nee? Ik wil ongenuanceerd, niet ja, maar alleen als zus. Gewoon ja of nee, Marijke, wat zeg jij?
1: Ja.
0: Oh, echt?
1: Ja hoor.
0: Ben je in Albanië, heb je in het vliegtuig al meegenomen?
1: Nou, we hebben heel weinig meegenomen. Dus een pot pindakaas is meteen weer erg veel gewicht. Maar als ik het had gekund, had ik het absoluut gedaan.
0: Als je met de auto was gegaan, had je dat gewoon ingeladen.
1: Natuurlijk, lekker hagelslag. Nou, is toch heerlijk.
0: Ja, lekker. En jij dan, juffrouw Annie?
2: Nee.
0: Nee, toch? Nee.
2: Nee, dan vind ik, dan ga je eindelijk lekker 2 weken naar Spanje. Kun je daar alles eten wat ze daar hebben. En dan moet je nog steeds hagelslag of pindakaas.
0: Het hoeft natuurlijk niet. En je kan wel, ik weet toevallig in Spanje waar ik was naartoe gaan, omdat mijn schoonouders een huisje hebben. Heb je gewoon een supermarkt met alles hoor. Met hagelslag, met chocopas. Gewoon precies hoe we het kennen hier in Nederland.
2: Maar het is toch gewoon lekker om even uit je eigen realiteit te stappen en je helemaal te laten onderdompelen in gewoon de vakantie. Ja. En doen met wat je daar hebt.
1: Ja, maar als je naar Engeland gaat en je moet dan witte bonen, tomaten, dus daar heb je toch helemaal geen zin in.
0: Ja, maar niet elke ochtend hoeft dat. Je kan ook wel een keer een toastje met boter nemen daar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, ik vind het ook wel leuk om echt een beetje dan toch in het land te zijn waar ik ben. Om dan ook te ontbijten zoals ze daar doen. En of als lunch. Dus, maar hoe sta jij erin in het polletje? Ik kan me trouwens wel voorstellen als mijn kinderen wat groter zijn, dat ik dat wel mee ga nemen.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik wel eens appelstroop heb meegenomen.
1: Kijk.
0: Koos had op een gegeven moment niks anders dan appelstroop. Dacht, ja, ik wil niet dat ik daar zoveel ruzie over heb dat hij niks zal eten. Dus ik moet me zeggen, ik heb er 1 keer schuldig aan gemaakt.
1: Het is ook zijn vakantie. Je moet je kinderen toch ook een beetje bijhouden?
0: Absoluut. Voor het polletje, ja of nee, Nederlands producten meenemen naar het buitenland als je op vakantie gaat. Denk aan hagelslag, denk aan pindakaas.

0: Rijkdom in de Morgen.
1: Heel stom programma, sorry dat kijk ik naar. Doe mijn gedrag.
0: Elke werkdag op Veronica.
1: En verder zie ik het goed.

0: Leuk is deze van Sheryl Crow, hè? Every day is a winding road. En je hoort hem op Radio Veronica. Bolletje gaat over Nederlandse producten meenemen naar het buitenland. Als je nou zomervakantie bijvoorbeeld naar de camping in Frankrijk gaat, neem je ze mee, de pindakaas en de hagelslagen. Ik krijg veel appjes binnen, onder andere van Tim, die zegt een hele dikke ja. Roy zegt ja, maar ik neem alleen mijn eigen limonadesiroop mee. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, dat kan wel heel lekker zijn. Als je echt een favoriete limonade hebt, zou ik eerder doen dan hagelslag en pindakaas.
1: Ja?
0: Jij neemt alles mee, weet ik.
1: Ik neem gewoon die hele koelkast. Gaat
0: die leg je achterin. Je hebt meer dan witte bonen in het buitenland, hoor. Als je onderdompelt in het ontbijt in Engeland bijvoorbeeld.
1: Nee, dat klopt. Dat is waar.
0: Dat stuurt Angela nog. Susie zegt ook ja. Ook heel veel nee, hoor. Ria zegt nee, nee. René, nee. Joop zegt ook nee. Luc die zegt ook, nou, nee. Ga ik zeker niet doen. Want ik wil me inderdaad wel onderdompelen in het buitenlands ontbijt. Ja, ontzettend veel appjes. Het lijkt een beetje 50-50 te zijn in het bolletje. Dus even kijken. Ja, misschien toch neigt het iets meer naar de nees. Even kijken wat... Ja, ik krijg een leuk appje van Ed. Ik moet even terugbellen. Want Ed, die heeft er zin in.
2: Hallo, met Edwin. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je speelt met Frank van Radio Veronica. Je zit in
2: Frank.
0: Hi, hallo.
2: Polletje.
0: Hallo. Hey, je doet je naam eer aan, Ed Kroket.
2: Ed Kroket, ja. Ja, die kon je niet laten, Frankie.
0: Maar doe je dit echt, Edwin?
2: Dat doe ik echt serieus. Ik ga twee in het jaar naar Hongarije. Yeah. En dan heb ik echt zo'n bij de AliExpress gekocht. Zo'n koelvries ding, wat je in de auto kan zetten. En er gaan serieus kroketten in. Want maat van mij, die woont er al sinds 2005. Dus die wordt helemaal gek als ze kroketten voor hem meenemen ook.
0: Oh,
2: en stroopwafels.
0: Ja, oké, maar dan neem ik het nog mee. Maar dan neem je het nog mee ook als presentje voor een Nederlander die in Hongarije woont. Ja. Maar je neem je ook hagelslag mee?
2: Ik heb je zelf ook wel, hoor.
0: Ja?
2: Pindakaas. Pindakaas gaat mee. Stroopwafels. Echt heel erg.
0: In Hongarije heb je toch goulash en zo? En goulash kroketten, dat is toch echt...
2: Ja, ja. Ja, en goede rode wijn ook trouwens. Maar dat is een ander verhaal waar ik in de buurt zit.
0: Wat goed zeg. Oké, dus ik zit jou bij de ja's als het gaat om het polletje. Of je Nederlandse producten meeneemt naar het buitenland.
2: 100% ja.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, doe je vriend in Hongarije de groeten en succes volgende keer weer in de auto.
2: Is goed.
0: Doe je het goed.
2: Doei. Yo, hoi.

0: Aha en Take On Me. Zometeen gaan we een nieuwe editie spelen.
1: Zing!
0: En daarvoor heb ik jou nodig. Als je nu aan het luisteren bent, kan je je kwalificeren middels het volgende fragment en maak je kans op 150 euro.
2: Oh. Kijk nou uit.
0: Ja, dat mag ik zelf.
2: Maar wat natuurlijk zegt ze dan?
0: Ja, geen idee. Volgens mij zijn het gewoon kreten, toch?
2: Ja, denk ik.
0: We moeten niet te veel verklappen. Als jij 100% zeker weet wat het wel is, meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Kan je het microfoontje drukken en dan kan je het gewoon inblaren. Zometeen ook het laatste nieuws. Wat zit daar dan weer in?
2: Nog geen treinen door Natuurbrand Limburg. En wat tips om beter te kunnen liegen.
0: Blijf luisteren.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Tijd voor verkeersinformatie. Twee vertragingen op de A-wegen. Dit zijn ze. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. Daar liggen voorwerpen op de weg opgelet dus. 11 minuten vertraging nu. En de A7 Zurich ten Oever voor de brug over de Stevensluizen. 11 minuten extra reistijd. Ja, 3 minuten over 8:30. Sorry, gebeurde heel veel tegelijkertijd. Maar zij zit er altijd klaar voor. Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid. Brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag, nog zeker tot 6 uur vanavond, geen treinen door het gebied. Over een half uur komen speciale blushelikopters weer daar om extra hulp te bieden. Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïense drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn wel ook slachtoffers gevallen. 6 doden en 9 gewonden. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde nep-alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland, omdat ze daar te koop zijn en niet duur zijn ook. De politie vindt het alarmerend. Hier in Nederland zijn ze verboden. Ja, en de Quest heeft vanmorgen een nieuw artikel over liegen.
12: Ja.
13: Dat doen we denk ik allemaal wel eens een beetje stiekem.
12: Zeker, zeker, zeker.
13: Alleen de een kan het wel beter dan de ander. Denk je dat je goed kan liegen?
12: Nee, dat kan ik niet.
13: Nee?
12: Ik lieg ontzettend weinig in mijn leven. Ja, een leugentje best wel uiteraard. Maar verder, ik heb ook besloten gewoon nooit vreemd te gaan. Dat gaat helemaal mis bij mij.
13: Nou, wat ongelooflijk goed voornemen.
12: Ja, nee, maar omdat ik voor een monogame relatie ben. Maar ja. B ook, als ik het ooit doe, dan gaat het gewoon helemaal mis.
13: Wat gebeurt er dan?
12: Hij kan niet liegen. Dus je hoort het, je ziet het, je voelt het er alles. Als
13: maar dan wat gebeurt er dan als je liegt?
12: Ja, rood wordt het.
13: Ja?
12: En ik kom er gewoon niet uit. Wel, kut, wat heb ik ook alweer gezegd toen? En dan moet ik, oh ja, nee, het is helemaal niet. Het is heel fijn hoor. Het is heel overzichtelijk. Als je gewoon nooit liegt. Hoef je ook nooit te denken, wat heb ik tegen jou gezegd? Wat heb ik tegen jou gezegd? Kan gewoon helemaal eerlijk zijn. Het is heel fijn.
13: Nou, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste nog. Mocht je nou wel willen leren om te liegen, dan heeft de Quest wat tips. Ontspan. De kans dat je gepakt wordt is toch niet zo groot?
12: Nee.
13: Gewoon blijven, eigenlijk wat jij net ook zei, van je moet onthouden, dat is ook heel belangrijk, wat je ooit gezegd hebt. Onthoud de waarheid, onthoud de leugen. Kies je slachtoffer zorgvuldig uit. Je moet niet de meest kritische persoon pakken.
12: Nee. Nee, daar moet ik dus niet vreemd gaan.
13: Nee.
12: Maar goed, ga verder. Ja.
13: Eigenlijk vind ik dit nog wel de leukste. Zorg bij het liegen dat je naar links of naar rechts kijkt.
12: Geen oogcontact bedoel
13: je? Nou, de neiging die je vaak hebt is als mensen gaan liegen, dat je dan wegkijkt. Want je bent de waarheid niet aan het spreken. Ja. Maar als ik gewoon met jou praat, of als ik gewoon met juffrouw Annie praat, dan kijk ik ook wel eens weg. Dus als je juist heel stoïcijns naar iemand gaat kijken, dan komt het juist een beetje krampachtig en niet helemaal zuiver meer over. Dus je moet een beetje ook naar links, naar rechts. Je moet dat gewoon blijven doen.
12: En dan komt het goed.
13: Dan
12: leer je liegen.
13: Ja, dan leer je liegen. Gewoon eigenlijk niet liegen, is dat het allerbeste.
12: Wat een leuk bericht.
13: Maar je moet wel, ja. Mijn zus heeft een trekje, als zij liegt, dan gaat haar mond heel.
12: Oh ja.
13: Haar mond, dat was ook een leugen, hè, dat je het een leuk bericht vond. Dat was, ja. je wordt rood als een boei nu.
8: En zijn hoofd ging links en rechts.
13: Het weer dan nog. Ja. In het noordoosten kan wat onweer voorkomen, maar op andere plekken is het bewolkt. Later vandaag wat meer zon en het wordt tussen de 28 en de 33
12: graden. Ah, maar dat vind ik oprecht heel erg lekker weer. Dankjewel, Marijke. Ah.

0: Het is Outkast op Radio Veronica en hey ja daar. Voor dus toch het goede doel van België, of een goed doel gesproken. Wieteke van der Stel, 30 jaar uit Enschede. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je gaat misschien wel 150 euro naar je eigen goede doel. Je persoontje, dat zou lekker zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. We gaan zo spelen. Eerst even inchecken bij je. Je werkt op een logistieke afdeling van de Universiteit Twente. Je zit op de centrale ontvangst waar alle pakketten binnenkomen. Dus jij bent eigenlijk professor Post daar.
1: Ja, zoiets.
0: Leuk. Is het gezellig daar? Is het leuk?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi zo, mooi zo.
1: Leukste baan.
0: Ben je ook al echt begonnen of zit je nu nog thuis?
1: Nee, ik ben er al.
0: Lekker.
1: Sinds 8 uur.
0: Hoppakee. Gewoon pluk de dag en dan kan je er lekker tegenaan. En die gaat spelen Zing naar de Ping. Dit was het fragment. En zo klonk jij.
2: You I don't know.
0: Ja, even luisteren of het goed is natuurlijk. Yeah, I don't know. Ja, dat is goed gekeurd hoor. We hadden het hele koor van Veronicanen ook nog en die klonken zo. Ja, dat zijn nachtegaaltjes. Ze hebben het alleen niet gered, want we spelen Zing naar de Ping met jou. Voor de eerste 50 euro komt het volgende fragment. Ben jij er klaar voor?
1: Zeker.

0: Dat is wel goed, hoor. Verklapte ik bijna het volgende fragment al. Sorry, hier komt het goede antwoord. Ja hoor, she's fresh, fresh. Heb je geluisterd net wat ik afdraaide?
1: Nee, oh, nee, ik hoorde het niet.
0: Nou, oké, dan gaan we snel door. Neem ik aan, toch, voor de €100?
1: Ja, zeker.

0: Je begon goed en je eindigt slecht. Zo kan ik het. Wacht, weet je, we doen het gewoon nog een keertje. Probeer iets anders te zingen, het tweede gedeelte van wat je net zong.
1: Oké.

0: Sheeran.
1: Ja, wat goed! Goed gedaan. Slim om al een beetje mee te zingen met het fragment terwijl het nog loopt. Gewoon lekker doen. Yeah. Helemaal je eigen spel spelen. Oh, durf je door voor de 150 euro?
0: Ik ga door.
1: Ah, love it, love it.
0: She's got it. Yeah, baby, she's got it.
1: Oh, she's got
0: I'm
1: it.
0: Your penis.
1: Oh, ja, ja. Ja, ja, het was al helemaal goed geweest. Was het niet goed? Was het niet goed?
2: Nee. We zitten nog in een ander gedeelte van het liedje.
1: Nee, dat meen je niet.
2: Luister maar.
1: Nou, nee, ja.
2: Ja.
1: Hè?
2: Sorry.
1: Oh, dan wordt hij even ingegrepen.
2: Je moet even het fragment nog een keer.
1: Ja, eerst nog even gewoon het normale fragment. Ja.
0: But Venus was her name.
1: Ja, maar dit is wel bijna gewoon... Ja, nee, ja, het
2: ja,
1: heeft
2: nu
1: goed.
2: Is het goed.
1: Maar dit is wel... Dit is wel echt... Je hebt het moeilijk gemaakt, zeg.
0: Ja, ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ze heeft het wel goed nu.
1: Jongen. Ik ben helemaal van de leg. Ja. Nou, goed, ja. Ik had het gewoon allemaal goed gerekend al. Ik dacht, she's got it! Baby, she's got it! Wieteke, ja, je bent echt de meest flexibele de deelnemer ooit.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd, 150 euro. Nou, ik zie ja, heerlijk, gefeliciteerd. Ik ben helemaal van de leg. Welke wil je horen van deze vier? Alanis Morissette, Cool in the Gang, Magnetic Zeros en Edward Sharp of Shocking Blue?
0: Dan ga ik voor Alanis Morissette.
1: Ja, dat begrijp ik ook wel. Gefeliciteerd, ja, 150 euro.
0: Ja, dankjewel.
1: Juffrouw Annie, wat lekker dat je zo scherp bent. Dankjewel.
2: Nou, en gewonnen, dus gefeliciteerd.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Daar komt-ie.

Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: neer.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. En dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30, een half uurtje, wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als ruim 140 voetbalvelden is inmiddels wel al verwoest door het vuur. De politie maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, zo weet de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om te kunnen schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. En Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en er zijn 9 gewond geraakt. Het weer dan. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Temperatuur gaat omhoog straks, 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten wat onweer voorkomen.
11: Een klap onweer, toch?
12: Een klap onweer, inderdaad.
11: Ik klap zo de verkeersinformatie aan. Zijn er nog 2 vertragingen op de A-wegen? Dit zijn ze. A27 Utrecht-Almere voor Huizen. Let op, voorwerpen op de weg, 26 minuten vertraging. En A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel, 13 minuten.
13: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: die het een tikje anders doet.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar.
6: Ja. Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

2018. We hebben vandaag het lijstje van Peter Leijerdekkers. Hij is alleen onbereikbaar. Ze doen het alleen met zijn muziek. En wel een goede muziekkeuze hoor. Deze stond niet in de top 3000 vorig jaar. Maar hij wil hem voorstellen om hem dit jaar er wel in te stemmen. Ik begrijp het wel met deze tropische temperaturen. Dit is Santana. Oye, como va.

afgelopen jaar op. Moet hij hoger of lager? Dat ligt allemaal aan jou natuurlijk. Je kan het doen via radioveronica.nl. Vul nu alvast je stemlijstje in voor de top 3000. En voordat je het weet, komt hij of hoger of dus lager als je hem niet invult. En is jouw lijstje zomaar tussen 9 en 10 te horen hier. En deze is mooi.

0: Top 3000 euro op Radio Veronica met fijne muziek. Neil Diamond, I Am, I Said. En zometeen krijg je deze. Tears for Fears komen eraan.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Goedemorgen. 2:08 verkeersinformatie. Er zijn 3 vertragingen gemeld op de A-wegen. Dit zijn ze. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum komt door een te hoog voertuig. Ongekend. 11 minuten vertraging. A22 Beverwijk Velsen voor Beverwijk 14 minuten. En A58 Breda Eindhoven voor Moergestel 19 minuten.

Elke werkdag tussen 6 en 10 ben ik er voor jou. Hier op Radio Veronica. En tussen 9 en 10 dus met de top 3000 uur. I'll be there for you. Samengesteld deze keer door Peter. En die zette deze er ook in. Misschien herken je hem al een beetje op de achtergrond. Hij komt zo langzaam op. Echt classic Creedence Clearwater Revival-achtig. Het is Suzy Q tussen haakjes part 1. Ja, dat is wel belangrijk om er even bij te vermelden. Want die staat op 966. Althans, stond op 966 in de top 3000 van afgelopen jaar. Komend jaar in september gaan we het meemaken. Vul vooral even je lijstje in via Radio Veronica.

Axel Fire. Er worden een hoop nachten bezongen in de top 3000 aller tijden. Gute Nacht, Freunde van Reinhard May. Prachtig. Nachtzuster van Doe Maar. Hey, herkennen wat hij is. Slapeloze Nachten van Opposites. Atemloos Doeg Die Nacht van Helene Fischer. Het is een Nacht van Guus Meeuwis. En deze dus. Eén Nacht Alleen van

0: hierover. Hele verhalen, ik wilde hele stoere verhalen gaan vertellen, maar het is gewoon niet waar.
1: Nee, ik vroeg aan Giel of je wel zo'n one-night... Of je een beetje, of je veel nachten alleen bent geweest. En eigenlijk was het antwoord daarop ja. En toen vroeg, heb je wel eens one-night stands gehad? En toen, niet echt, hè?
0: Toen, nou ja, wij kenden de hoe noemde je nou?
1: Debbie Dekbed.
0: Ja, dat was mijn one-night stand en mijn enige ook. Ja,
1: ja, dat was niet eens een s'nachts. Het was gewoon in de auto. Of was het wel s'nachts in de huurauto?
0: Oh, dat ga je ook gelijk vertellen, ja.
1: Oh, ja,
0: nou, het was op een parkeerplaats, dus nee, het was niet echt 's nachts. Het was ook gewoon van spannend, we doen het in een auto. En dat was om het af te maken, een huurauto, een leenauto.
1: Ja.
0: En daar zat, god, zomaar nog een vlek op ook, hè. Goor.
1: Maar je was niet zoals Henny vrienden die elke nacht
0: nee, doe maar niet.
1: Zometeen heel veel muziek, dat wel weer wel in de show die jij gaat maken.
0: Ja, ik heb er eentje voor de plaknacht, ook met bedden.
1: Oh, lekker, blijf luisteren.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: of doneer.
1: Hey ondernemer,
0: hallo?
1: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws.
10: Het is 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Er is al veel natuur verwoest door de brand, een gebied van meer dan 140 voetbalvelden. Wel weet de brandweer nu te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. De brandlucht wordt inmiddels ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop.
12: Die lucht!
11: In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden en die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer wel, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgt er ook voor dat blusvliegtuigen niet konden opstijgen daar. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging. In de buurt van Frankfurt was dat. Er was niemand te zien, ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was hij gisteren ongemerkt binnengekomen. Kon hij na sluitingstijd niet meer weg. Het weer dan. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Temperatuur gaat dan omhoog. 28 tot 33 graden wordt het. Nou, vanmiddag in het zuidoosten en oosten is er kans op wat onweer.
13: Dankjewel Marijke. Even een kleine check. Brandweer mensen, ja, want mannen, dat is natuurlijk...
11: Brandweerlieden, brandweervrouwen,
13: brandweer
11: mensen. Beetje genderneutraal zijn.
13: Ik vond hem wel leuk, ja, dankjewel. Radio Veronica Verkeer, de Flitsmeister. Op dit moment 3 vertragingen met een totale lengte van 6 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland daar 13 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik door Ambacht en de Drechttunnel om te hoog voertuig. Ja, 18 minuten vertraging. En de N9 Alkmaar den Helder tussen Kooimeerplein en de Regulierstunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En heb je een vertraging van 8 minuten.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplays en Brex.nl.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
21: laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
22: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
3: Aldi.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Freddie Mercury, hij vond zichzelf geen gitarist. Hij schreef dit in 10 minuten op de gitaar. Lekker hoor. Crazy little thing called love. Oh, ik blijf dit toch te gek vinden, ik heb het eerlijk gezegd. Maar het is van...

0: IPA. Projectje van Malcolm McLaren. Leuk hè, begin jaren 80. Do you wanna hold me, hou hem hier en hoor straks. Ja, ik had al een paar keer iets van, oké, je kent de cover beter dan het origineel. In dit geval ken je de remix beter dan het origineel. Dat is gek hè. Ja, mis hem niet. Tot Harry, tot zo.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is 1 voor half 11. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 3 vertragingen, 8 kilometer in totaal. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 14 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug, 11 minuten. En dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug, daar nog extra 17 minuten.

0: avontuurtje van in de ochtenduren. Adventure of a Lifetime, Coldplay. En ik moet zeggen, ook hele enthousiaste berichten die je via de app binnenkomen.
1: Ja, er is hier weer een Gieltje Been op de radio. Lekker hoor!

0: Jammer dat hij zo kort is. Curtis Mayfield en Move On Up. Nou, nog een audio-appje wat binnenkomt. Hartstikke leuk.
1: Hey Giel, ik zit met de hond in de auto terug van de dierenarts naar Radio Veronica te luisteren. En ik wil even zeggen dat ik het super leuk vind om jou bij Radio Veronica te horen. Nou, heel

0: Welkom hier. Ik zou zeggen...
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Bijbels Bijbel.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog. 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Oh. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
15: Oké, okay, Super Mario. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 5 vertragingen, totale lengte 9 kilometer. Dit zijn ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo, Osnabrück tussen de Lut en Nederlandse grens 6 minuten. A2 Utrecht, Den Bosch tussen Vianen en Everdingen 8 minuten. En de laatste is de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland daar 10 minuten.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: retour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Dit is Radio Veronica.

90s kid. Wat heb ik zo vaak in de 90s te gast gehad. Toen met Tim in de Zero's nog meer. Met Marcel natuurlijk. Oh, lekker. Direct komt Kiss eraan. En als we toch in de maquillage zitten, gaan we nog eventjes terug naar afgelopen zaterdag. De Pride. Wat was ik trots dat ze in ons Amsterdam was. Madonna. We zijn wel genderneutraal, moet ik erbij zeggen, hier bij Veronica. Dus dit is Ray of Light. Het kan ook Anita of Light zijn natuurlijk.

Een bonte verzameling van je favoriete hits voor een trip down memory lane. Dat was het met Madonna, die natuurlijk in Amsterdam was met Kylie Minogue. Dat was top. En zo

0: of Angels. Er komt nog een heel orkest straks binnen. Die Electric Light Orchestra, ja. Eentje van Fleetwood Mac, die je niet zo vaak hoort. En straks hier de Adamsappel van Brian.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nou ja, als ik miljonair ben, dan laat ik het ontbijtje voor me maken. Goed, 11:30, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 6 vertragingen, totale lengte 10 kilometer. Dit zijn ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens daar 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 7 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot. God, daar zijn ze weer bij Meppen. In Duitsland zo, tussen de Zwarte Meer en Duitsland 7 minuten.

waarom? Nou ja, ze was heel populair. Het was een beetje, oh, gaat het Duffy worden of Adele? Nou, de rest is geschiedenis. Ze was ineens weg. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Ze heeft het een paar jaar geleden pas onthuld eigenlijk.

Nicks bij Veronica. Dit wel, dit is Stevie Nicks. Ja, dit is een mooi verhaal. Dit nummer schreef Stevie op het moment dat ze al populair was. Maar dit gaat dan over de tijd daarvoor. Toen ze gewoon nog op een matras lag. Dat is leuk, hè? Gypsy, Fleetwood Mac. So I'm

0: belong to you. Ik vind het gek. We krijgen een berichtje binnen van Bruno. Die denkt nu al te weten wat de eerste plaat is.
1: Nou.
0: Ja. Hij denkt Little Steven, Bitter Fruit. Indie niet, succes met gokken. Ja,
1: ik vind het wel een goede gok.
0: Het slaat toch nergens op of
1: nee,
0: wel?
1: Nee, in principe niet. Niet dat ik weet.
0: Nee, oké. Zo dadelijk Sander Hoogendoorn hier. En hij heeft dus de lunchtrommel meegenomen. Oftewel, je hoort de trommel, de beat. Welke is het?
1: Hij is vrij herkenbaar. Komt hier.
0: Ja, man. Zal ik gewoon heel trots zeggen welke het is?
1: Ja, nou, of ja, of...
0: Ja. Nou ja, als jij de koning bent en je weet het, laat het weten via de app van
2: Dit
0: Veronica.
2: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: zakelijke 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groente en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit.
4: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. De A7 Zurich-Den Hoever vanaf Breesland-Dijk 7 minuten extra. Ook 7 minuten vertraging op de A12 voor de Duitse grens. En de A37 ook richting Duitsland 7 minuten voor de grens.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
17: craving. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe

0: zitten.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kamataya.

Amsterdam en nu op de radio met King en ook nog Adele, Rolling in the Deep. Het is de lunchshow op Radio Veronica. Welkom bij de lunchshow. Goed dat je er weer bij bent. Het is Sander Hogendoorn hier in de house. En over de house gesproken, een lekkere house in de pauze zometeen.

Radio Veronica, daarvoor Give It Away van de Red Hot Chili Peppers. Zegt dat wel trouwens, want zometeen staat die platentas weer op het punt van weggeven. Ik geef je zometeen een cryptische omschrijving van een Veronica klassieker aan jou om te bepalen welke het is. Eerst Taylor Swift. Phil Collins is heel erg fan van haar. Het is trouwens niet andersom.

0: In de Veronica Lunch Show even checken of ze bij de volgende tent ook een lunchkaart hebben. Deep Blue Something hoor je zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Veronica, verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen. De A1 Hengelo richting Duitsland. 7 minuten voor de grens. En rijden via de A12 dan 10 minuten voor de grens. Dat waren ze.
2: Sander Hoogendoorn.

0: Ah, lekker de stand in mijn hart.
1: De Radio Crypto.
0: Mac en Leo Sayer. Bij Radio Veronica. Even kijken of je scherp bent. Of je een beetje in mijn hoofd kunt kruipen met de Radio Crypto van vandaag. Je krijgt een cryptische omschrijving. En er hoort een enorme Veronica klassieker bij. Are you ready? Je ziet niet dat die meneer van Adel is. Dat is een beetje de opgave van vandaag. Je ziet niet dat die meneer van Adel is. Dat kun je gewoon niet zien. Welk liedje hoort daarbij? En sterker nog, welke artiest? Dat is ook, dat zit er allemaal in. Je kunt het allemaal eruit ontrafelen. Mocht jij het weten, dan kan het je zomaar eens een Veronica platentas opleveren. Als je een goede antwoord nu even stuurt via de Veronica WhatsApp. Nog een keertje dan. Je ziet niet dat die meneer van Adel is. Succes!

0: Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Je ziet niet dat die meneer van Adel is. Welk liedje hoort daar toch bij? Hey Cora.
2: Hi.
0: Zit je ook lekker aan de lunch?
2: Nee, die is net op.
0: Ja, geen vette bek gehaald?
2: Nee. Gewoon netjes crackers en...
0: Crackers
2: met beleg.
0: Oké, ik wilde een hele slechte frituurgrap maken, maar die heb je waarschijnlijk wel wat vaker gehoord.
2: Nee.
0: Cora van Mora, dacht ik.
2: Oh, die, ja. Die heeft al een baard.
0: Ja, die heeft al een baard, ja. Die gaat al een aantal jaren mee, inderdaad.
2: Hey, Cora,
0: je bent in een camper lekker aan het rondrijden, toch?
2: Ja, klopt. Nou ja, we staan nu stil, maar normaal gesproken rijden we door Europa, ja.
0: Wat heerlijk. En wat voor campertje heb je?
2: Een Carthago.
0: Oh, dat klinkt niet als een campertje. Dat klinkt als een hele grote rijdende villa, of niet?
2: Nou, hij is niet zo. Je hebt groter hoor. Ja. Maar wij wonen er ook in, dus hij mocht iets wat luxe zijn.
0: Ach, wat top. Maar op dit moment rij je gewoon even door Nederland. En waar ga je dan nu staan?
2: We staan nu in Rukven.
0: Oké,
2: leuk. Ik weet niet of je dat...
0: Ik ken de afslag.
2: Het is goed weer, dus ja, waarom verder weggaan dan?
0: Ja, dat hadden wij in de vakantie ook. Ik dacht, kunnen we helemaal naar Denemarken, Noorwegen, Zweden. Maar het is in Nederland ook gewoon 30 graden en mooi. Dus laten we dat gewoon doen.
2: Ja, daarom. Dus helemaal prima zo, hoor.
0: Hey, en tijdens de vakantie natuurlijk ook gewoon uitgebreide tijd om even lekker zo'n cryptootje te maken. Ook op de radio. Je ziet niet dat die meneer van Adel is. Welk liedje hoort daarbij? En ja, waarom?
2: Nou ja, je ziet niet. Dan dacht ik gelijk al aan Stevie Wonder. Dus... En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan googlen op zijn nummers. En toen kwam ik op Sir Duke. Ja, Adel, Sir.
0: Ja, zeker. Sir Duke, dat is inderdaad de meneer van Adel die we zochten. En je ziet het niet. Ja, dat is natuurlijk ook een inkoppertje. Want Stevie Wonder, die zag heel weinig.
2: Dat klopt.
0: We gaan jou een platentas van Veronica opsturen. Dank je wel. En maak er nog een mooie vakantie van, hè.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Was gewoon de

0: maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er €6.000 binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren.
8: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is 2 over 1. File op de A1 Hengelo richting Duitsland. 8 minuten voor de grens. En via de A12 14 minuten voor de grens. En dan in Nederland de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Bernelux en Pernis. 8 minuten extra. Dat waren ze.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia. Van Jumbo.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

live en kicking bij Radio Veronica, de Simple Mind. Kans op een fijn prijzenpakket zometeen. De Veronica platentas, we hebben hem al eerder weggegeven, maar toen gewoon leeg. Hallo? Hé, hey, waar is mijn galm? Waar de fuck is mijn galm? Hallo? Wat is het leven zonder een beetje galm? Veronica platentas is al leeg weggegeven. Ja, dat klopt beter. Leeg weggegeven, maar zometeen gaan we hem helemaal gevuld weggeven. Met onder andere het spel Remember the Music, maar ook een Veronica t-shirt om de hele zomer lekker te shinen en te flaneren met jouw t-shirtje. Om te laten zien dat jij echt bij de club hoort. En ook de Eggdom in de morgen, kurkentrekker. Ook tijd voor goede muziek, Sign of the Times komt eraan. En ook Chic met Good Times. Maar eerst Nothing But Thieves, Overcome, die is trouwens

0: Had van alles kunnen zijn. Prince, Harry Styles. Maar bijvoorbeeld ook Madness, Brian Ferry, Grandmaster Flash of zelfs Petula Clark hebben allemaal een sign of the times. Maar het waren deze Belstars bij Radio Veronica. Met zometeen Bluff, hier komt eraan. Maar nu eerst de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Wil je meedoen? Luister dan even goed en laat me weten wat dit is.
1: 1000 milliseconden.
0: Zo. Ja, ga er maar aan staan. Weet jij welke...

weet je, dit is. Laat het dan even weten. Hij past in ieder geval bij de eerste prijs in het prijzenpakket. De Ekdom in de morgen kurkendrekker die we weggeven. Laat even weten via een Veronica WhatsAppje als je zometeen mee wilt doen. Misschien bel ik je terug en mag je gaan spelen voor al die prijzen. Nu bluff!

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 2:30, Veronica verkeerd door Flitsmeister. Ben je onderweg naar Duitsland, dan kom je via de A1 in 6 minuten vertraging voor de grens. Rij je via de A12, denk je, nou ben je beter af. Nee hoor, 15 minuten voor de grens. Daardoor ga ik toch via de A76, 8 minuten voor de grens. Pick your poison, zou ik zeggen. Voor de rest geen files in Nederland.
2: Sander Hoogendoorn.
1: Met zometeen Keen, na UB40.

0: Nederlandse knijters altijd zit. Terwijl het toch een hele serieuze band is. Keen op Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Hoe leuk is dat? Dat gaan we spelen met Madelon van Prooijen. Hoi Madelon.
2: Hallo.
0: Hey, zit je wel vaker mee te spelen als je naar de radio aan het luisteren bent? Of is dit echt de eerste keer?
2: De eerste keer echt via de app en normaal natuurlijk lekker via de radio.
0: Ja, precies. En hoe gaat dat je dan af?
2: Ja, het ligt eraan. Als je de nieuwe nummers en de bekende nummers, dan gaan we makkelijk, maar
0: ja.
2: En de oudere nummers.
0: En wat zijn je sterke punten, laat maar zeggen, in de Radio Veronica Top 3000? Wat ligt je goed?
2: Oeh, ik denk toch wel de Engelse hip-hop.
0: Engelse hip-hop?
2: Ja.
0: Oké, okay. Nou, dan wordt het een lange dag vandaag. We gaan het gewoon lekker proberen, maar weinig Engelstalige hip-hop, kan ik alvast wel zeggen.
2: Oh ja, we gaan het zien.
0: We gaan het gewoon lekker proberen. Ik ga je natuurlijk een klein beetje helpen, want zo'n quizmaster ben ik wel. Vraag 1 is voor een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, en dat is voor dit fragment.
1: 3000 milliseconden. Make it love.
0: Oeh. Titel of artiest?
2: Helaas. Kom er niet bekend voor.
0: Nee.
2: Helaas.
0: Het was het liedje Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Wel eens van gehoord?
2: Ja, heel lichtelijk. Ja. Ik kom heel lichtelijk bekend voor.
0: Ik snap hem. Helaas, geen Ekdom in de Morgen kurkentrekker, maar drinken is toch niet goed voor je. Het Veronica t-shirt daarentegen, dat is pas goed voor je.
2: Wauw.
0: Voor 2000 milliseconden, dit fragment.
1: 2000 milliseconden. Wat blijft je fucking
2: noodgeval.
0: Ja.
2: Van de Golden.
0: Ja hoor. Ja, je moest heel even zoeken, want het was net even een ander stukje, maar... Ja, inderdaad, de allerlaatste kans op nog een prijs. Want we hebben nog één fragment voor je klaarstaan. Die krijg je sowieso twee keer te horen, omdat die zo kort is.
2: Oké.
0: Het is één oor in, ander oor uit. En titel of artiest wil ik van je weten bij het volgende fragment. En wij spelen voor het spel Remember the Music.
1: 1000 milliseconden.
2: Mag ik hem nog één keer horen?
0: Ja, dat mag zeker. Je hebt ook hulp op de achtergrond, hoor ik. Dat is goed.
2: Ja, ik heb mijn vader naast me zitten. Die okay. Is een stuk jouwer.
0: Ja. Ja, dit zit inderdaad wel iets meer in het genre van je vader dan, denk ik. Succes de laatste keer.
1: 1000 milliseconden.
3: Go ahead now.
0: Ja, dat, ja. Nee.
3: Dat is de tekst, maar niet de titel van het nummer.
0: Nee hoor, nee, precies. Dat is exact wat het is. Ja. Nog een andere gok, Madelon?
2: Nee, weet je het echt niet.
0: Nee. Het was Two Princes van de Spin Doctors. En je had dan wel zo'n goede Spin Doctor bij, hè?
2: Ja.
0: Maar dat mocht niet baten.
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Je hebt een platentas gewonnen en een Veronica t-shirt. Je mag even, dit doe ik eigenlijk bijna nooit, maar ik vind het zo leuk dat je meedeed en met je vader ook. Dat is natuurlijk altijd goed om muziekliefde met je vader te delen. Je mag eventueel het Veronica t-shirt inruilen voor dat spel Remember the Music, maar dat wil ik wel nu van je weten.
2: Jij mag de keuze maken.
3: T-shirt.
2: T-shirt? Ja.
0: Toch t-shirt? Oké. Dat zijn echte Veronica fans, dat hoor ik heel graag.
2: Ja, altijd.
0: Madelon, dankjewel voor het meespelen. Doe een dikke knuffel aan je vader en we gaan de prijs naar je opsturen.
2: Yes, heel erg bedankt.
0: Yo, hoi.

Wat een waanzinnige plaat blijft dit. Misschien wel de allerbeste plaat aller tijden. In ieder geval voor vandaag. Op deze dinsdag 4 augustus 2026 op Radio Veronica. Want daar draaien we alleen maar de beste muziek aller tijden. En zometeen weer 2 uur de beste muziek aller tijden uit jouw platenkast. Wat is nou jouw favoriete plaat voor deze dinsdag? Laat het even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Komt hij misschien zometeen voorbij bij Rob en Caroline.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: op doneer.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris Van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op €800.000. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
20: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Ik ken dus mensen die in 1981 zeiden... we moeten nu snel naar de Stones, anders bestaan ze straks niet meer. You can start me up. Rolling Stones aangevraagd door Matthijs. Goed dat je er weer bent, Matthijs. Tot aan 4 uur vanmiddag is de Bonanza helemaal van jou. De playlist wordt door jou samengesteld. Wij proberen er een beetje variatie in aan te brengen... zodat alles een beetje langskomt. Een hele popgeschiedenis, lekkere, obscure dingen. Gewoon een mooie klassiekertjes. Misschien nog wel eens wat nieuws en zo. Veel leuk nieuwe muziek ook uit. Fijn, laat het ons maar weten waar je zin in hebt. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Soms vertellen jullie mij ook dingen waarvan ik denk... hè, dat wist ik nog niet. Ik heb eigenlijk de hele ochtend iets van activiteiten gedaan. Een beetje sporten, spellen, een beetje lunchen en zo. Fijn naar de Radio Veronica studio en dan lees je dit, Desmond Prins. Ik krijg net in mijn pauze het nieuwsbericht door dat Tony Scott is overleden. Zouden jullie de cheer willen draaien? Nou is het wel een absolute bonusheld, die Tony Scott. En hij is ook wel eens bij ons langs geweest. En ja, dit is een nummer waar Jeroen van Inkel en ik... toen wij samen nog een radioprogramma hadden bij Radio Veronica... ons erg druk over maakten. Vonden we heel goed. Vind ik ook mooi dat hij is aangevraagd, en vaak ook. Onder andere door Frank Offermans en Taxi Bas. Desmond Prins ook. Hij was degene die mij het nieuws eigenlijk vertelde. Had toen een dubbele A-kant. De ene kant was That's How I'm Living. Die was ook fantastisch. Maar wij, Jeroen en ik, kozen toch voor deze. De zogenaamde dubbele A-kant. Hier is Man, The Chief. De legendarische Tony Scott, een diepe buiging voor hem.

0: Tony Scott overleden. Maar er zijn nu een paar mensen die zeggen... Scott leeft nog, zegt de familie op Facebook. Maar wel in de laatste levensfase. Tilly Hammink die zegt dat ook. Volgens een familielid is Tony niet overleden. En Peter van Kempen zegt... Rob, er is verwarring. De familie heeft op Facebook geplaatst dat hij nog niet dood is. Je hebt dat Facebook-berichtje opgezocht.
1: Ja. Ik heb het uiteraard even uitgezocht. En ik zie inderdaad staan... Tot onze grote schrik zien wij dat verschillende mensen... en ook enkele online media, klopt, want daar hebben wij het ook gecheckt... hebben begrepen dat Tony al is overleden. Dit is niet het geval. Tony is nog bij ons. Hij bevindt zich nog altijd in zijn laatste levensfase. Mm-hmm. En wordt liefdevol omringd door zijn naaste familie. Dit is een ontzettende emotionele en kwetsbare periode voor ons. We willen iedereen vriendelijk verzoeken om verder geen informatie te delen.
0: Oké, goed. I say a little prayer. Aangevraagd door Saskia Werners, die leek mij van toepassing. Sowieso. Aretha Franklin.

0: Franklin. Er komt binnenkort toch een tv-programma over, gemaakt door Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, en Sirma Roos, ja. Volgens mij, ja.
0: Ons nieuw peertje weer actief. Saskia Werner zegt het mooiste liedje aller tijden, deze I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Roger of Rogier, weet je nooit helemaal zeker. Van Smeden heet hij van achteren, dat weten we wel zeker.

In de top 40 en de verrukkelijke 15 bij elkaar opgeteld, dan moet iedereen het wel goed vinden. Rogier heeft laten weten dat hij Rogier heet. Dus dan weet ik dat inmiddels. Bedankt Rogier, self-aware. Hij vraagt nog wat ik ervan vind. Ja, leuk. Een beetje kruising tussen Somber en Tame Impala. En in tegenstelling tot Somber word ik er wel veel.

0: Rieske hoopt altijd dat er een radiostation is. En nou is gewoon de guts heeft om Westlife te draaien met Uptown Girl.
1: Hebben die er een versie van gemaakt?
0: Ik weet wel dat een boyband een versie gemaakt heeft. Maar ik kan mij voorstellen dat ik toen dacht... ja, die jongens die dansen wel tegelijk. Dat is allemaal knap ook.
1: Zo heb ik ze ook onthouden.
0: Oud tekstje uit het hoofd geleerd en zo. En ongetwijfeld als ze hun blouse iets te ver open hebben staan. Schitterende lichamen. Maar voor de rest, Billy Joel is toch wel de versie. Die is ook net aangevraagd trouwens als eerste. Suzanne Snijders. Voor pas

langzaam maar zeker. Als favoriet mijn leven ingegleden, zonder dat ik hem direct altijd zal noemen. Maar als ik hem hoor, ook altijd een gelukkig mens. Was getekend. Luisteraar Rob Stenders. Aangevraagd door Pascal Verseur. Hoort de laatste I'll Be Waiting van Santana. Wellicht leuk om te draaien. En Michel vond het in elk geval een meesterlijk idee. Want die zegt het is een meesterlijk nummer van Santana. Absoluut. En daar heeft hij wel een puntje. Ja. Mooie naam. Herman Dirk Hulsinga. Die wil graag wat Liquid Spirit door Gregory Porter als het kan. Clap your hands now.

0: zit je zelf weer zit op Noordzee Jazz.
1: Ach, ik heb nu meteen zin in een mojito en een raket.
0: Ja? Ja. Ik een glaasje water in een oepliehoorn.
1: Een oepliehoorn.
0: Liquid Spirit van Gregory Porter. Aangevraagd door Herman Dirk Hulsinga. Dankjewel, Herman Dirk Hulsinga. Ik stel het op prijs om de naam voortdurend steeds helemaal te zeggen. Ja. We gaan naar de reclame-minuut. Het is alleen een halve minuut.
1: Oh.
0: Dus dan moet ik weer even een geïmproviseerde jingle in starten. Hè?
2: De reclame.
0: Halve minuut.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het is exact, maar dan ook exact 2:30.
1: Wauw.
0: Hoe staat het op dit moment op het Nederlandse wegennet? Vol of valt het mee?
1: Nee hoor, het is hartstikke rustig. Er staan maar 6 vertragingen sowieso. En er is eigenlijk maar 1 die opvalt. A2 Eindhoven-Sertogenbosch tussen Best West en Bokstel heb je 39 minuten vertraging, maar dat gaat alweer over.
0: Best West.
1: Best West.
0: Best in the West. Peter vindt Mark Hollis de best.

0: Het hele kippenhok bij elkaar. Pork, pork. It's my life. Zal ons bijna brengen bij het programma waar we het nu nog even niet over mogen hebben.
1: Nee, mag niet, hè? Want onze 30 seconden zijn nog niet ingegaan.
0: Het zit altijd in de kippetjes, dan moet ik altijd aan denken tegenwoordig. Ja. Talk, talk. It's my life, volgens Peter, de enige echte. Dat is de allerbeste. Oh, je hebt natuurlijk ook een versie van No Doubt.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: True story, vandaar dus, ja. Nog even terug naar Liquid Spirit. Femke Soerhuizen zegt, ik heb er inderdaad een biertje bij gepakt. Proost. En Geter van de Veen zegt, ring, dang, dang, dang, aan het maken. Lekker in een koele keuken. De slager zei, neem de ripplap om lekker te stoven. Wat vinden jullie? Vetjes eraan of vetjes eraf?
1: Ik voor jou rendang net een brommer.
0: Ring, dang, dang, dang.
1: Uit de jaren 70.
0: Ja, nee, maar wat wil je? Vetjes eraan of eraf?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan. Kijk, ik hou wel van een vetje eraan. Mm-hmm. Omdat het vlees dan lekker sappig blijft. Gewoon, weet je wel. Anders wordt het zo'n droge meuk.
0: Ja.
1: Maar als het van die hele... Dat ik er echt op zit te kauwen, dat ik denk... Ja. Is dit een koeientong of is dit nog rendang?
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen eraf.
0: Oké, vetjes eraan of vetjes eraf? Ik zou zeggen vetjes eraan. Greta, als je een oebliehoren hebt, dan komen we zeker nog even bij je langs.
1: Ja, of een raket.
0: Of een raket. Oh. Annelies de Voogd, die wil deze. Die moet werken en die vindt dit een hele goeie.

0: Annelies is heel blij, voelt zich inmiddels begrepen, want het is op een kantoor zonder airco.
1: Ach, verschrikkelijk.
0: En maar typen. Working 9 to 5, Annelies de Voogd. Nog een paar uurtjes werken en dan vakantie zit je er ook nog even bij.
1: Ja, verdient ze.
0: Ja, kleine nagekomen berichtje over pork. Ja, hoort nu zo, hè?
2: Nagekomen berichten.
0: Prachtig nummer. Ik zit dan weer in Frankrijk in de ondergaande zon aan de Ardèche.
1: Zo.
0: Ik denk dat ik het goed uitspreek. Liquid Spirit, daar zit ook nog eventjes een nagekomen bericht bij. Die is aangevraagd door Herman Derk Hulsinga. Ik laat geen kans voorbij gaan.
1: De moeilijkste naam die ik in tijden... Ja. Mooi hoor, lekker, Herman Derk. Ja, precies.
0: Judith Split, misschien ook wel in de kledingstijl. Dat kan nu, hè?
1: Ja.
0: Is Judith van de Katten, van eventueel van gisteren?
1: Zou kunnen,
0: ja. Even kijken wat ze wil.
3: Dankjewel voor de aanvragen voor dit heerlijk liedje van Crack Reporter.
0: Ja.
3: Thanks.
0: Nou, dat was dus...
3: Goedjes,
1: Judith. Ja, Judith van de Katten.
0: Ja, dat is dus Herman Derk Hulsinga. Sometimes I

Got the Love is aangevraagd door Menno van Dieren. En Gerben Wormgoor zegt nog even: Robbie de Bobby, lekker hoor, bent er mee eens. Huip Bakker zegt: ik durf het bijna niet te vragen. Maar wij als Ella Fellas, mag ik hem nog een keer? Als het goed is, krijgen wij zo meteen Caroline z'n tweetjes. Sorry, Gabriella. Krijgen wij een Ella Langley t-shirt van de platenmaatschappij, omdat ze het zo gepromoot hebben.

0: Hij heeft het er helemaal niet over, maar ik moet toch om lachen. Omdat hij zegt, het is 32 graden buiten hier in Epcoudi. Vind ik leuk. Inmiddels 30 graden binnen. Hij is in zijn vakantie traag als een slak bezig met de hele benedenverdieping te strippen. Voordat net een kleine 2 weken de grote renovatie van start gaat. Oh my god, het is niet fijn nu. Maar ja, uiteindelijk zal het wel mooi worden. Mijn verzoekjes van afgelopen weken staan nog steeds. Groetjes.
1: Hey, we krijgen veel reacties op Ella Langley.
0: Ach, Ella Langley. Het is zo moeilijk. Daar kun je niks aan doen om eruit je algoritme te krijgen.
1: Nee, dat gaat helemaal
0: maar
1: niet.
0: Blijf daar maar hangen. Het is
2: nagekomen berichten.
0: Ja. Nu wordt het dan eindelijk een hit.
1: Ja, dan moet je weer.
0: Moet je weer,
1: je wou het net loslaten, ja. Ella. Nou ja, oké. Okay,
0: Ramona.
1: Het
0: hele algoritme door.
1: Die is heel blij en zegt, ja, daar is weer Ella Langley. Heerlijk. Rob Kolkman zegt, wat ben je laat met dit nummer, Rob? De laatste paar dagen steeds rond 2:30. Zit goed op te letten. Greta van de Veen, net van de Vetjes, die zegt, oh, by the way, bedankt voor de tip van Ella Langley. Ik heb haar inmiddels op vinyl, of vinyl. En Ingeborg Hofman zegt, ik heb denk echt te lang in Amerika en ook in Texas gewoond. Ik verdraag dit zijige nummer echt voor gemeter. Maar gelukkig, de rest wat je draait is wel goed.
0: Ja, ik zie het ook, ja.
1: Ja. En Evelien heeft onlangs de lange versie van de videoclip gezien. Hey!
0: Hoi! Hey.

0: Jelle van Tomen. Die zegt er ook expliciet bij dat de versie van Texas met de Wu-Tang Clan er doorheen volgt. Veel mensen in je biedt van, wat is dat allemaal? Het zit er iemand hinderlijk doorheen te lullen.
1: Ja.
0: Het zijn de jongens van de Wu-Tang Clan. Ja. All due respect. Met Texas samen. Jelle van Tomen die wilde deze. Die zei, choose in Texas. Ja, ik kies vandaag voor Texas. Graag say what you want en wel met de Wu-Tang Clan mannen. Nou, hebben we hierbij gedaan. Albert Mekking wil nog even weten wanneer komt ze naar Nederland, die Ella Langley. Dat is best grappig, want net komt de jongen van Platenmaatschappij binnen. Die komt ons onze Ella Fellas t-shirt geven en een LP van...
1: Precies, ja.
0: Dat is mooi. Het lijkt wel weer een omkoopschandaal. Maar dus jij kon het meteen vragen. Wanneer komt ze naar Nederland?
1: Nou, ik heb dat uiteraard meteen gecheckt. Backstage info, maar voorlopig nog niet, helaas. Het ging uit als een nachtkaars, want ze is aan het toeren en je raadt nooit waar.
0: Zij kiest zeker Texas.
2: Nergekomen
1: berichten. Is wel zo.
0: Goed, hebben we dan. Ondertussen hebben we misschien nog een mooie lang niet meer gehoord. Moet ik wel even checken. Is dat een lang niet meer gehoord? Ah, dat is er eentje.
3: Lang niet meer gehoord.
0: Nederlands trots in nog bangere dagen. Van den Berg, je mag ook Vandenberg zeggen. En dan dus niet Burning Heart. Maar dat was een opvolger. Ook zo'n mooie rockballet. Die draaien we nu. Different World.

0: is ook dubbel op Burning Heart. Maar hij wil vandaag net even die andere hit horen van Van den Berg / Vandenberg. Want je kon het best internationaal zeggen, want die Burning Heart is ook een Amerikaanse hit geworden. Different World, ik schat zo in, ongeveer plekje 19. Zullen we Gabriella vragen?
1: 25.
2: Het is inderdaad ongeveer plekje 19, het is nummer 18.
0: Nummer 18 geworden. Een knaller, hè? Different Worlds. We gaan het straks nog heel even hebben. Een heel klein beetje dan over ons BNB'tje.
1: Ja, zeker.
0: Een heel klein beetje over hebben. En we hebben ook nog een consumentencontact rubriekje.
1: Ja.
0: Voor één keer maar, hoor. Dus maak je geen zorgen. Ons koffieapparaat is ook weer streng voor ons. Ja. Maar het hoofdbestanddeel komt toch bij jou vandaan. We willen graag weten wat je wil horen. We hebben nog een uur te gaan, Bordanza. Jeroen Kijk en de Vechter zegt...
3: Tot zo, Rob.
0: Ik sluit me bij hem aan.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we al van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso. Omdat elke rit telt.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
25: Zijn we er al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora Autoverzekering.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3:00.
25: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8:00 af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft €6.000 opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25.
0: Dank u.
26: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Het is gelukkig heel erg rustig. Er zijn op dit moment slechts 7 vertragingen. Ik noem er 3. A2 Eindhoven-Sertogenbosch tussen Best West en Boksel heb je 17 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, maar die neemt af in omvang. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen heb je 14 minuten vertraging. Daar wordt het verkeer omgeleid. En de A76 Geleen-Keulen, die is nu opgelost.
27: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
29: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
30: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
31: 3-sterren-slot.
30: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
32: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
33: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
34: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.

0: we were there when we let it happen. Live 8, Dancing in the Street. David Bowie, Mick Jagger. Hadden wij gewoon succes met een Start Me Up van de Rolling Stones met Mick Jagger. Dachten we, dat doen we nog een keer.
1: Ja, en ik bedoel, twee keer werd er ook gezegd, deze keer door Ilona. Weet je wat een goede plaat is om de Bonanza mee te openen?
0: Ja.
1: Jagger, nou, vonden wij ook.
0: Ja. Even kijken of je nog scherp bent. Je bent een tijdje uit geweest natuurlijk. Van wie is het origineel?
1: Van...
0: Ik zit nu de geluiden te maken
1: van,
0: die je bij de clip
1: hoort. Ja, van die vrouwen. Ik kan niet opkomen.
0: Nou, Martin en Vendellis, ja, die vrouwen. Ja, kunnen geen andere zijn. Ja, dat is waar. Ilona wilde deze Dancing in the Street horen. En die heeft gisteren zitten kijken naar een documentaire over Live Aid. Op de NPO is voor iedereen aan te raden, zegt ze.
1: Oh, top.
0: Ja, als het dezelfde documentaire is die ik al een keer heb langs zien komen. Ik meen op Netflix, dan is dat inderdaad zeer de moeite waard. Want alle betrokkenen praten over Live Aid. Met alles achter de schermen ook. Zo ontzettende leuke verhalen over dronken mensen, gekrenkte ego's. Wat gaat er allemaal in?
1: Geweldig.
0: Allemaal in. Dancing in the Street, die was voor Ilona. Of we nou de trilogie Mick Jagger vol willen maken. Dat wil Patrick van Aalst graag. En die wil dat dan graag met Moves Like Jagger doen. Van Maroon 5, Christina Aguilera. Spenders met de Bonanza.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moved Like Jagger voor Patrick van Aalst. Ik heb een mooi berichtje binnengekregen van Ariane Brinkman. Een audio-appje en het is een heel mooi liedje. Misschien wel een van de allermooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. En zij heeft gelijk, ik vertel nu alvast dat ze in de richting gaat van... hoor je niet zo heel vaak. En dit is toch wel eentje waarvan ik altijd denk als ik hem hoor met een blij jongetje.
1: Weet je wat ik nou wel weer eens een keer zou willen horen? Somebody van Depeche Mode. Depeche Mode hoor je al niet zo heel vaak op de radio. Maar Somebody eigenlijk bijna nooit. Alleen in de lijstjes. Dus graag Somebody van Depeche Mode. Kan ik hier even weer lekker wegzwijmelen.

0: Te fraaie. Je vergeet hem misschien omdat hij zo ontzettend rustig is dat je er even de tijd voor moet nemen. Maar wat een prachtig liedje. Dankjewel voor de aanvraag. Arjen Brinkman, Somebody van Depeche Mode. Het was alarmschijf en toch niet zo'n grote hit. 5 weken nummer. 27 of 29, denk ik, Gabrielle.
1: Oh.
0: Ja,
1: gaat het opzoeken.
0: De andere kant was erbij, Blasphemous Rumors. Dat was ook goed.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: God's Got a Sick Sense of Humor. Nou, dat is misschien een mooie voor ons consumentencontactrubriekje voor één keer. Ja. God's Got a Great Sense of Humor. Het gaat over de voetballer God van Ajax.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. We hebben een bericht binnengekregen van Mingus Jans. Hè?
0: Ja, Mingus die zegt, ik heb dus een t-shirt gekocht op de open dag. Ajax, voor God gaat hij misschien naar PSG. Wat moet ik nou straks met mijn shirt van 100 euro? Kunnen jullie regelen met bijvoorbeeld de mannen van Kick-Off, Valentijn Driessen, dat ik dan een ander t-shirt krijg van een andere Ajax-voetballer?
1: Nou, ik vind dat een terechte vraag, want ik vind een shirt van 100 euro... vind ik persoonlijk behoorlijk prijzig.
0: Is het?
1: En zeker met de snelheid waarmee die voetballers van, laten we zeggen, baan veranderen.
0: Ja, maar je hebt goed nieuws, toch?
1: Nou, ik heb hartstikke goed nieuws, want ik dacht meteen, ik zal eens even googlen waar die gods allemaal uithangt. En wat, laten we zeggen, baan veranderen.
0: Ja, maar je hebt goed nieuws, toch?
1: Nou, ik heb hartstikke goed nieuws, want ik dacht meteen, ik zal eens even googlen.

0: Someone Loves You, Honing, June Lodge en Prins Mohammed, die in Nederland geplaybacked werd door de broer.
1: Ja.
0: Van,
1: Van, oh wat erg. Ik heb het op het puntje van mijn tong.
0: Umberto Tan.
1: Ik dacht heel iemand anders.
0: Ja, ik dacht dat aan je gezicht te zien, ja.
1: Ik dacht de broer van Glenn Helder.
0: Nee, dat is John Helder. Ja, ja, een vriend van het huis. Ja, die deed dit niet. Someone Loves You, Annie June Lodge. Prins Mohammed. Shannon Vitalis heeft deze aangevraagd. Nog even terug naar het shirt van Mingus. Dat shirt van Gods was geen 100 euro, maar 127,50 euro, zegt de moeder van Mingus. Want ik weet het zeker, ik heb het betaald.
1: Dan weet je het meestal.
0: Dan weet je het al, ja. Michael Veenendaal, ach, nu het over Gods hebben. Iedereen weet toch, God is geen voetballer, God is een DJ. Hier is Faithless.
2: This is my church. This is where I heal my...

0: God is a DJ. God is a DJ, Faithless. Jack, heerlijk nummer van Faithless. Komt goed uit bij het kleinmaken van een watermeloen. Goede activiteit.
1: Heel bij.
0: Ja, heb je ook een oebliehoorn? Jean-Paul de Ruiter gaat nooit gebeuren voor 60 miljoen. Hooguit 45 miljoen.
1: Oké.
0: Nou, wij gaan in ieder geval dat bedrag nu ook binnenslepen.
2: De reclame minuut.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: De prijs

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Het is ietsjes over 3:30, gewoon 1 minuut. Prima, na zo'n reclameminuutje.
2: Ja, joh, uitstekend.
1: Hoe zit het Nederlandse verkeer erin?
2: Het is heel erg lekker rustig op de weg. Er zijn eigenlijk maar 2 files die opvallen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je 8 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Mm-hmm. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar heb je ook 8 minuten vertraging. Daar wordt het verkeer omgeleid. Hallo!
1: En lekker bedankt voor het witte gij. Laura, die wilde graag Need You Tonight van NXS. Nou, tonight, je krijgt hem nu al. Ja.

0: let you know.
1: Je bent de mijne.
0: You wanna my kind.
1: Need You Tonight in excess. Die is aangevraagd door Laura Slerum op de radio. Hashtag toetoet. Nou. Het is een geweldig nummer en blijft het
2: is
1: ook.
2: Het?
1: Need You Tonight. Hij heeft natuurlijk wel eens verkering gehad met Kylie Minogue.
2: Zeker, ja.
1: Kylie Minogue heeft laatst natuurlijk ook nog met Demona opgetreden op de Pride.
2: In Amsterdam.
1: En volgens mij vrij snel daarna heeft ze Nick Cave weer even gelukkig gemaakt. Dus Kylie zit op dit moment in de samenwerkingsverbanden. Dat kan ik ook bewijzen, want er is een nieuwe single uit van Kylie Minogue samen met Snow Patrol.
2: Oh.
1: Ja. Weet je, het mooie was dus, zij vroeg Snow Patrol en Just Say Yes was het antwoord. Het is een goed liedje hoor, dit trouwens. Kylie Minogue, Snow Patrol, These Alarms.

Hij is lekker deze, joh. Dat maakt eigenlijk niet zo heel vaak voor twee van zulke beroemde artiesten. Snow Patrol, Kylie Minogue en These Alarms. Aangevraagd trouwens door Marian. Aanrader voor de Bonanza. En Vince zegt, hey, dat was ervoor. Op 1 augustus met Nick Cave. Daarna dus Demona. En dan hadden we ook nog dit samenwerkingsverband met Snow Patrol, These Alarms.

0: natuurlijk. Ja, dit is wel een fijne, Marianne van Wijk. Goedemiddag, One More Try van George Michael. Zo mooi. Ik doe nog één poging om het nummer gedraaid te krijgen. Is dat een woordspiel? Met One More Try, de titel van het nummer? Ik denk het wel, hè? Een beetje over de muur, over het ijzeren gordijn.
1: Ja,
0: over de muur, over de ijzeren gordijn. Omdat ze soms bij George Michael willen zijn. Want dan wil ik het echt niet skieren.

0: Nou, jij zegt het klein orkest met Over de Muur. Maar ik moet denken aan Sinead O'Connor en Nothing Compares to You.
1: Nee joh.
0: Verdomd. Ja.
1: Ik zat helemaal in het kleine orkest in het begin.
0: Ja, nou ja, allebei. Ze hebben het wel. Dit klopt allebei wel. Het is een soort samensmelting. Een liefdesbaby. One More Try van George Michael. Ja, wie was er het eerste?
2: Kleine. Gekomen
0: wel. Van het album Faith zijn de debuutalbum over de angst om weer een relatie aan te gaan als je hartzeer hebt geleden. Dat krijgen we net binnen van Caroline Brouwer.
1: Ja, nou inderdaad, ja. Want dat heb ik er even bij gezocht. Want ik vond het een heel mooi nummer. En inderdaad, het gaat over dat je weer verder gaat. Dus dat is een prachtig linkje naar BNB Vol Liefde. Zometeen 30 seconden.
0: 30 seconden, maar om maak je verder geen zorgen. Sheila zegt nog even George Michael. En een dik hartje erachter. Jelle de Vries. Wat een stem had die gozer. Kippenvelliedje. Michelle Smit. Wat zijn jullie? Oh, dat kan ik niet voorlezen. Dat is wel erg. Felicitaties zelf. Het is het programma. Kan ik ook niet voorlezen.
1: Nee, dat kan
0: ik
1: wel voorlezen. Want het gaat over de muziekkeuze van al onze luisteraars die top is.
0: Bruno. Die meldt zich nog even. Die zegt, wat is die fantastisch, George Michael. One More Try, eentje die je niet zo vaak meer hoort. Dan hebben wij eigenlijk een verzoekje voor een liedje. En dat is twee keer binnengekomen, dus dat is wel geinig. Eén keer van Rodney Letterman. Ook zo'n mooie naam weer. Hey Caroline Rob, ik sta lekker in op het dak. Ramen te plakken met zonweer en de folie in de volle zon. Kun je diesel draaien met Sassolido Summer Night? En Arjen Schier die zegt, hey Caroline Rob, over een anderhalf uur of zo begint mijn vakantie. Zouden jullie diesel willen draaien met Sausalito Summer Night? Dan kan ik alvast in de stemming komen.

0: Zo fijn, ook altijd fijn om te draaien als Gerard Ekdom er niet is. Want die heeft toch ooit eens een keer een mooie naamjingle gehad bij dit liedje. Vele van ons radiofreaks die moeten eraan denken. Salida Samanai, Diesel uit Nederland. Ook een Amerikaanse hit geweest. Van Amerikaanse top 100 gestaan was. Overal in elke staat een hit. Behalve Salsalito, daar wil het geen hit. Heb ik de jongens van Diesel wel eens horen zeggen. Arjen is blij, Rodney blij. Hebben het ook aangevraagd. En Michael zegt ook lekker Salsalito Samanai.
1: En dan nu 30 seconden. BNB vol liefde.
0: 30 seconden gisteren nacht even zitten kijken. Thomas die denkt steeds dat hij een hele grote variëteit in vrouwen heeft uitgenodigd. Ja. Er kwam weer een nieuwe en toen zei hij, ik vind jou zo'n ander type, heerlijk. Maar het was voor de derde keer dat Monique Smit binnenliep.
2: Allemaal, hè?
0: Allemaal hetzelfde.
2: Yvonne, ik zat even vooruit te kijken. Yvonne die maakt zich drukker om de staat van Bonaire dan de stand van Fred inmiddels, volgens mij.
0: Ja.
2: Die is echt drukker daarmee. Maar Fred die maakt zich weer druk over achter de autoplassen.
0: Nee, die vindt hij, krijgt hij het warm?
2: Krijgt hij het warm? Ja.
0: Zo lekker spontaan. Ja. Is het ongelooflijk.
1: Oh. En nu is het klaar.
0: Oh, God.
2: Ik kan nog van alles zeggen over Timothy.
0: Ja, Timothy, onze nieuwe Gordon, zeg maar. Die heeft, Badi heet die jongen geloof ik. Ja, op bezoek. Ja, die wil de diepte in.
3: Ja, weet je, dan word ik dus herkend. Dan word ik knap gevonden. Daar hou ik niet van als ik knap gevonden word. En dan zit die Timothy naar hem te kijken. En die heeft echt iets van, hey, jongen, ik wil...

0: is lekker, vind ik ook. Alleen, ik zit nu naar de klok te kijken, Linos. Wat? Is dit jouw karaoke geweest? Want we hadden nog Kokomo. We hadden nog Dolce Vita. We hadden nog Sunshine van Ginger Ninja.
1: Ik kan daar helemaal mee leven, want hij is gesneuveld op B&B voor liefde, neem ik aan, hè?
0: Ja, dus dit was je...
1: Lekker deze talkshow. Ik had hem zeker ook gekozen.
0: Ja. Voor Bart Havens dus zometeen, Niek.
2: Ah, tot zo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: met het nieuws. Het is 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Er is een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de bossen bij het Brabantse Bergeijk. Het begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich snel uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Bij de grote natuurbrand bij Venray in Limburg moesten mensen die gisteren zijn geëvacueerd voor de komende nacht zelf onderdak regelen, zegt de gemeente. Afgelopen nacht zaten ze in een hotel. In het gebied geldt een noodverordening. Dat betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kersteren. Ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Zeker een van hen zou een IS-aanhanger zijn. In Italië is de stad Pisa opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,3. Er zijn geen slachtoffers gemeld en met de schade valt het ook mee. Pisa is beroemd om de scheve toren van Pisa en die staat nog overeind en bleef zelfs open voor bezoekers. Een aantal dagen terug was er bij Napels een zwaardere aardbeving. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. En dan nog het weer, zonnig en warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm.
20: Had Rob nou allemaal van die piepjes, officiële piepjes voor jou gezet, of niet?
11: Ja, het is wel heel nostalgisch, die piepjes.
20: Ja, het wordt een nostalgische middag, denk ik.
11: Leuk.
20: Met Fieke, waar staat het vast?
11: Nou, er zijn nog op dit moment 4 vertragingen. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 5 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 14 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen 7 minuten. Het verkeer wordt daar omgeleid. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 8 minuten. En voor de flitsers kun je terecht bij de app van Flitsmeister.
20: Ja, superleuk. Superleuk zo. Een beetje dat ouderwetse sfeertje. Ik hou er wel van. Wil je dat andere knopjes even indrukken daar? Die ene? Ja.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
26: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
27: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
28: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
30: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: een beetje op Instagram een beetje zitten kijken wat Woutie en Frank allemaal zitten te doen. Volgens mij is Frank die schone in een all-inclusive resort aan het verbouwen met zijn kinderen. Dat is wat ik zie.
1: Is het verbouwen?
0: Het is wel echt een beetje. Het gaat wel over grenzen. Ja, hij loopt daar gewoon met een ontbloot bovenlijf door de bar heen en zo, zeg ik.
1: Ontbloot bovenlijf?
0: Ja, dat doe je niet. Er zijn etiketten, ook op vakantie. Maar goed. Wie ben ik, hè, om hem de les te lezen hier vanuit Nederland? Iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft. Vanmiddag, Wout en Frank, 4 augustus. Wat gaan we doen? We moeten het echt even hebben over vreemde eetcombinaties. Ik zie vandaag, ik zie het ook op Instagram en mensen erover praten. Dat iedereen rondloopt met een croissant en een hoop smurrie erin. Daar zit dan een Magnum in of zo. Maar goed, daar hebben we het dan straks nog even over. We bellen natuurlijk vanmiddag met de winnaar van de dag. En vandaag is het de plek waar je verkoeling kan vinden. Dat kan geen toeval zijn, hoor ik je denken. En we spelen nu weer op. Niks ziet wat jij niet ziet. En dan maak je kans op hele leuke prijzen. En we gaan ook popquizen vanmiddag. Dus,
2: Veronica. Veronica. Ja. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
0: Hoi, hoi.
3: Kom maar door.
0: Zometeen Nickelback. En dit is Fatboy Slim. In de middagshow van Veronica. And praise you. We've come.

0: familie van Ken kunnen zijn, hè? Die gast van Nickelback, van Dinant. Stond er ergens aan. Ze hebben in ieder geval dezelfde logo bij dit gehad, denk ik.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan mee.
2: Hij is gek, man.
4: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: Welkom bij Radio Veronica.
4: We hebben... Niet in.
5: De Wout en Frank
6: Radio-enquête.
0: Welkom bij Radio Veronica. We hebben hier meteen even nodig. Fieke, ik kijk jou ook even aan.
7: Ja.

0: puur geboren uit de tijd dat ik nog wel eens een joint rookte. Oh ja. En dan krijg je een snack attack. En als je dan niks in huis hebt, dan ga je alles uit de kast halen om maar te kijken of het eetbaar is. Dus ik heb wel eens augurken met curry zitten opeten.
1: Oh, dat vind ik helemaal niet zo gek.
0: Ik dacht dat was echt knettergek. Ik denk, dat moet ik voor opgesloten. Dat is lang geleden. Maar het mooie is dat ik dat nu iedere keer als ik niks in huis heb, pak een pot augurken en de hele curry. En dan zit ik gewoon te smikkelen. Ja, ik moet het maar eens proberen. Heb jij geen andere dingen?
1: Toen ik wat jonger was, vond ik het heel lekker om frietjes met frietsaus. En dan daarnaast een soft ijsje met M&M's erin. En dan de hapjes afwisselen. Eerst een hapje friet met frietsaus, dan een hapje softijs en dan weer terug.
0: Ja. En doe je nog steeds?
1: Nee.
0: We zijn toch eigenlijk veel te volwassen worden, is eigenlijk gewoon helemaal niet leuk.
1: Ja, nu houden we bij kaas met stroop of zo.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is heel
0: maar ik weet zeker dat de Radio Veronica luisteraar nog veel gekkere eetcombinaties kent. Of in ieder geval iemand kent die hele rare dingen in zijn mond stopt. Hou het wel netjes. Dus kom er even door met de radio-enquête. Laat het vooral weten in de app van Veronica.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan mee.
3: Hij is gek, man.
2: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: Dus spreek maar even in de Radio Veronica. Heb jij, of ken jij, rare eetcombinaties? En het mag zo gek niet zo zijn, maar voor je het weet ben je viral, hè? Ga je bij een trend.

0: Brugge bij Radio Veronica.
1: Ja, we gaan even wat zomerse klanken erop gooien zo. Met Bob Marley en Punkstar Deluxe komt er ook nog aan. En het laatste nieuws met Fieke Hamers. Wat horen wij zo meteen?
2: Ja, er is een vierde verdachte opgepakt in een lopend terrorismeonderzoek.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. Veronica.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Veronica Weerbericht.
6: Ja, zoals ze bij Ex on the Beach zouden zeggen.
7: Hallo, het is warm. Ik heb ook een kut. Ik ben ook geil.
6: Warme dag vandaag, 30 tot 33 graden. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Bestaat de kans op een onweersbuitje. Vanavond trekken die buien noordwaarts over de rest van Nederland. Morgen een stukje minder warm en de dag begint dan bewolkt. En temperaturen nog steeds prima hoor. 23 tot 27 graden. Dan de Veronica verkeersinformatie. Op dit moment 5 files. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens daar 7 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen een kwartiertje. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en knooppunt Eemnes daar 6 minuten vertraging over 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag, Fieke.
8: Goedemiddag. In een lopend terrorismeonderzoek is een vierde verdachte opgepakt. Dat is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij politieinvallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan. En door de wind leidt het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergeijk in Brabant. Het vuur werd snel groter, maar inmiddels neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle.
6: Ik zat even naar het weerbericht te kijken. Er komen dan wel buien aan, maar is dat genoeg om die branden? Want daar heb je echt veel meer voor nodig, denk ik. Dus dat is niet in één avond voorbij. Ben ik bang.
8: Nou, er is een hoop water voor nodig om de boel te blussen. Dat is,
6: ik hoorde dat het na 2 dagen regen nog steeds droog is in Nederland. Dus mocht je trouwens in de buurt zijn van zo'n brand, of heeft het effect op jouw leven op dit moment als je zit te luisteren, mag je dat altijd even laten weten natuurlijk. Dankjewel, Fieke.
9: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij.
6: We hebben de vega ook.
9: Samen nu het leven,

0: Ja. Het is geen doek of zo, hè? Het is toch gewoon buiten wat ik nu zie? Of,
1: Ja, dat is echt de echte zonneschijn.
0: Gelukkig.
1: Ja.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man.
2: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Nou, die is zeer uiteenlopend van maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Vandaag een wat luchtiger onderwerp. Namelijk, wat zijn jouw vreemde eetcombinaties? Of ken je vreemde eetcombinaties van mensen? Het vertrekpunt was een croissant met een Magnum-ijsje erin, wat nu viral gaat. Ik heb mij niet gevonden, hoor. Ik hoef dat niet. Ik hoef dat echt niet.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Oh. Nee, ik neem al of een croissant, of een Magnum.
1: Ja.
0: Maar niet allebei in elkaar gefrot. Daar hou ik niet van. We krijgen heel veel berichtjes binnen van mensen die hele rare dingen combineren met eten. Lieke zegt bijvoorbeeld: hey, ik heb een kiwi met een toefje slagroom en karamel. Dat vind ik lekker. Nou, die vind ik nog niet zo heel.
1: Nou,

0: kool, dat kan best wel lekker zijn, denk ik. Maar die zalm, die vloekt een beetje, denk ik. Goed, even naar de berichtjes die zijn binnengekomen met de app van Veronica. Dankjewel als je wat gestuurd hebt.
1: Kennen jullie chocopasta en kaas al?
2: Hey, Erwin hier. We werden altijd gek aangekeken. Ik neem altijd tomatensoep met een lekkere stroopwafel erin.
3: Een boterham smeren met pindakaas en Nutella. Dan heb je lekker een broodje M&M.
4: Rentebol met pindakaas.
5: Beschuit met pindakaas en poedersuiker toen ik zwanger was van mijn tweeling. Zo heerlijk.
6: Vroeger lustte ik shawarma alleen met Amerikaanse frietsaus. En nu pak ik dit nog steeds regelmatig bij mijn shawarma.
7: Wij maken zo in de winter wel eens koolraap met stroop. Of macaroni met frikandelletjes.
0: Oh.
7: Heerlijk.
8: Wij nemen s'avonds regelmatig een toetje met een beschuitje. Daar doen we appelmoes op. Een beetje yoghurt eroverheen. En dan als topping hagelslag. Naar keuze. Meestal doen we gewoon wat we in huis hebben.
0: Ja. Wat je in huis hebt, ja.
9: Een paar kappertjes.
0: Flesje Glorix. Even kijken of dat... Nee, maar dit is inspirerend, zijn de luisteraars van Veronica. Mooie combinaties gehoord. Harry Styles, die kan er ook van. Wat van om dingen te combineren. American Girls, hoor je nu bij Veronica.

0: gekomen vandaag. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden natuurlijk. Ben jij op de fiets? Ik zie je allemaal juichbewegingen maken.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik voel me enorm aangesproken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want jij woont ook 5 minuten hier vandaan.
1: Ja, dus nee, ik heb 50 minuten gefietst hier naartoe vandaag.
0: Ja, je bent flink omgegaan inderdaad.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Ja, we hadden eigenlijk afgesloten, maar we hebben...
6: Nagekomen berichten.
0: Ja, dus laten we even kijken. We hadden het over rare eetcombinaties. Nou, echt, de Veronica-luisteraar loopt echt helemaal los. Die, we hebben echt een hele creatieve groep, hebben we.
1: Ja, ik krijg er wel echt een enorme trek van.
0: Dat weer wel. Tenminste, het kan ook de gehoorste combinatie zijn die je ooit in je leven hebt gehoord. Laten we eens even wat mensen die nog wat ingesproken hebben. Dankjewel daarvoor trouwens.
7: Afgelopen weekend zelf in Renesse gezeten bij mijn dochter en schoonzoon. Daar hadden we aardbeien en al knoflooksaus. En dat was best lekker.
8: Witte macaroni, ongekookt. En dan suiker en magie erdoor.
9: Ik heb wel eens een hamburger gemaakt met suikerbrood als broodje. Dus lekker 2 gegrilde plakken suikerbrood en hamburger ertussen met spek natuurlijk. Super, super lekker.
0: Moet je wel echt honger hebben. Dat is toch... Dat gaat
1: toch... Zoet en zout is toch...
0: Ja, maar je hebt ook nog een stoelgang, weet je wel. Die wil ook nog wat.
1: Nou, dat gaat wel, denk ik.
0: Of je hebt constipatie, weet je wel. Je nooit meer naar de wc hoeft. Nou, dankjewel, jongens. Zullen we dit afsluiten? Want ik krijg wel een soort... Mijn darmen die vinden dit niet zo leuk op. Dus, zometeen gaan wij weer het spel spelen. Niks ziet wat jij niet ziet. En wil je meespelen...

0: 52's. Radio Veronica. En Love Shack. Zo meteen deze band, Roxette. The Joyride. Komt eraan zo meteen. En het laatste nieuws met Fieke Hamers. Veronica.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5:00.
14: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse Omroep L1. Burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot natuurgebied metershoge vlammen te zien. Maar die brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Een grote diefstal van bitcoins bij het Canadese bedrijf CoinKite. Meer dan 1300 bitcoins zijn buitgemaakt met een geschatte waarde van €75 miljoen, schrijft het AD. De hack leidt tot onrust in de cryptowereld, want de wallets van dit bedrijf werden juist als heel veilig gezien. De hackers wisten codes te kraken die je nodig hebt als je je wachtwoord niet meer weet. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de huidige FIFA-baas Gianni Infantino vervangen. En wel door Lise Klaveness. Zij is nu hoofd van de Noorse voetbalbond. Infantino ligt onder vuur. Veel landen zijn het vertrouwen in hem kwijt, omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. En dan nu, echt het weer. Zonnig en warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm.
0: Wat ben je allemaal aan het doen, joh, met dat apparaat daar allemaal, hè?
14: Ja, ik was heel enthousiast om die knopjes aan het drukken. Ja,
0: ik hoor echt het hele... Maar goed. Ja, is het druk op de weg?
14: Nou, ja. Het valt mee, maar nog steeds is het vervelend als je nu in deze vertragingen staat. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo, Osnabrück,

0: tussen Haarlem-Zuid en Velzen 34 minuten. A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en die andere afslag Beverwijk 10 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 8 minuten. En voor de flitsers kun je terecht in de app van Flitsmeister.
1: Dit is Radio Veronica, de middagshow. Ik weet niet wat Fiek allemaal aan het doen is hoor. Maar, mooi muziekje heb je daarin zitten.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer...

0: doneert.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: in de zomer, hè. Ik zou bijna je winterwanden er weer onder gaan leggen. Red Hot Chili Peppers. Met Radio Veronica. Dit spel, ik weet nog niet of het een blijvertje is. Begint wel die kant op te neigen, moet ik zeggen. Dit spel.
1: Niks ziet, niks ziet, wat jij niet ziet.
0: Een beetje een vakantiespel wat wij in het leven hebben geroepen. En ik zeg een hele goede middag tegen Carina uit Julianendorp. Goeiedag, hi.
2: Goedemiddag,
0: Nick. Hi. Hoe is het?
2: Goed. Ja, vakantie, hè?
0: Vakantie, en is dat via in eigen land? Of hoe zit dat?
2: Nee, we gaan vrijdag richting Ardennen. Dus dat...
0: Lekker, en ben jij een kampeerder of huisje, of hoe zit dat?
2: Dit is een glamping tent.
0: Glamping, ja. Ja, dat kan toch
2: wel. Ja, het is een luxe tent met wc, dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Met wc, met kookeiland, met alles op en eraan.
2: Ja, ik ga niet zoveel koken, hoor. Het is maar een paar dagen, dus dan lekker
0: daarom.
2: Makkelijk.
0: Nee, maar lekker toch? Lekker goed vooruitzicht. En volgens mij ziet het weer er ook nog wel aardig uit. Dus kan je zelfs in Ardennen kun je zelfs verbranden. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja, tijdens
0: de vakantie van Wouter Frank, Carina, spelen wij het spel... Niks ziet wat jij niet ziet. En dat zijn allemaal artikelen uit de vakantieperiode die ik hier voor me heb liggen. En als jij raadt wat ik het over heb, dan win je €20 per goed antwoord.
2: Hallo, dat is leuk.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou super, daar gaan we. Dit is de allereerste. Ik zie wat jij niet ziet. En het is een winkel waar je allemaal van die magneetdingen kan kopen. Die je op je ijskast kan plakken als je dan thuis bent. En, maar je kan ook...
2: Een souvenirshop.
0: Ja! Een souvenirwinkel. Ja, ik ren ze altijd heel hard voorbij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
2: Nou, ik maak ze zelf.
0: Jij maakt zelf souvenirwinkels?
2: Nee, ik maak zelf magneten.
0: Oh, jij maakt van die magneten?
2: Ja, van keramiek.
0: Dan ben je.
2: Ja, dat meen ik echt.
0: En dan van Julianadorp dan? Van Julianadorp.
2: Ja, Julianadorp en Den Helder.
0: Oké, die wil ik er hebben.
2: Wat zeg je?
0: Die wil ik
2: er. Nou ja, dat zijn genoeg Duitsers die dat ook leuk vinden. En ook mee van Julianadorp. Dus dat wel.
0: Maar Duitsers vinden het vooral leuk.
2: Ja, dat vinden zij leuk. Dus dat wel.
0: Ja, ja. Goed, zullen we doorgaan verder?
2: Ja,
0: is
2: goed.
0: Ja. André Hazes, die had ooit een plaat, die heette zo. Maar je kan er ook op het strand hele leuke dingen mee doen.
2: Oh.
0: Met van die touwen eraan. En die moet wel veel wind staan. Dan gaat hij omhoog.
2: Oh, de vlieger.
0: Ja.
2: Vlieger.
0: Jouw laatste. Dit is... dit kom je
2: jij
0: eigenlijk...
2: Jij dacht aan een biertje.
0: Ja. Of incest. Wat maar net in je opkomt. Hè?
2: Ja,
0: zoiets. Goed, volgende. De laatste is een bagageband. Wat denk je dat het is?
2: Een bagageband?
0: Ja.
2: Een koffer.
0: Ja, ik moet even door. Ik heb heel goed nieuws voor jou. Inderdaad. De bagageband was het juiste en sluitende antwoord. Die gaf ik je een beetje cadeau.
2: Je krijgt
0: €60. Met wie ga je op vakantie, Carina?
2: Nou, met mijn man Jacco. Dus
0: Jacco, is die ook goed in dit soort dingen? Of,
2: Ja, die zit ernaast hoor, maar die... ik wist het eerder in dit geval.
0: Oh ja,
2: hij zat mee te luisteren.
0: Ja. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: En bedankt voor het bespreken.
2: En fijne middag nog en leuk uitzetten.
0: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Yo. Hoe heet je allemaal eigenlijk?
2: Jacco?
0: Ja, Jacco was het inderdaad. Jacco, fijne vakantie ook, hè?
3: Dankjewel, hè.
0: Yo.

0: terug.
1: Zometeen.
0: Bij Radio Veronica.
1: Hoor je waar je het lekkerste ijs van Nederland kan halen. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers.
2: Ja, door drukte op de stranden zit de zeehondenopvang snel vol.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. So wake me up when it's all over. En deze. Veronica.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Bijbels Bijbel.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Weerbericht.
7: Warme dag, 30 tot 33 graden. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe. Er gaat ook een onweersbui kunnen plaatsvinden. Vanavond trekken de buien noordwaarts over de rest van het land. Morgen stukken minder warm. De dag begint bewolkt. Smiddags gaat de zon dan wel weer schijnen. En wordt het 23 tot 27 graden. 6:02. Dit is Radio Veronica. Je actuele verkeersupdate. 11 files A8 Amsterdam-Zaandam voor Zaandam 8 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Daar 11 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar is de vertragingstijd 11 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de MNS. 11 minuten vertraging. Daar is de verbindingsweg dicht. En voorwerpen op de weg op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Voor Amersfoort is voorwerp op de weg 2 kilometer file, 21 minuten vertraging. We hebben nog Avicii, ook Dan Hartman komt eraan. Eerste hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray laait soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Het vuur blijft binnen stoplijnen die de brandweer heeft ingesteld, zoals een spoorlijn en een weg. Er is nog wel veel inspanning nodig om het vuur te beheersen, zegt de veiligheidsregio. Eerder werd in Venray ook regen verwacht met onweer, maar op een paar druppels regen na blijft dat uit. Nu vanwege de droogte het Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vervoerbedrijven maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd, maar in vrachtwagens over de weg moeten. En door de grote drukte op de stranden zit de zeehondenopvang in Stellendam al vol met zeehondenpups. Dat meldt het AD. Veel strandgangers bedoelen het goed als ze een zeehondenbaby zien liggen en die terug de zee in willen helpen. Maar als mensenhanden zo'n pup hebben aangeraakt, zoekt de zeehondenmoeder het jong niet meer op. Raakt die zeehondenpups niet aan. Meestal liggen ze gewoon te wachten op hun moeder die op vis aan het jagen is.
7: Oké, dus het ziet eruit alsof ze zijn achtergelaten, maar je moet ze dus gewoon even met rust laten.
8: Ja, en zelfs als ze liggen te piepen, dat klinkt dan heel zielig, maar dan is die moeder gewoon even...
7: Als je dit hoort, gewoon niks doen.

0: Als je naar het asiel gaat, dat je denkt, ah, die kijkt zielig. En je neemt je dan mee. Dat
1: nee.
0: Zo'n hond kan niet acclimatiseren. Zo zijn hond.
1: In de achtertuin.
0: Nee, dat weet ik niet. Goed. Dit is Radio Veronica. Zo meteen gaan we bellen met het lekkerste ijskoosje van Nederland. Ook leuk hoor.

0: en Kate Pearson bij Veronica en Candy.
1: De winnaar van de dag.
0: Even kijken of we kennen bellen. Deze zomer probeer ik iedere dag een winnaar in een zonnetje te zetten. Iemand die iets uitzonderlijks heeft gepresteerd. En de mussen die vallen, ja, in ieder geval van coma van het dak. Hij heeft toch een beetje behoefte aan één lekkernij. Een goed ijsje. Daarom bellen wij even met Casper van IJsselon Kees. Dit jaar uitgeroepen tot de beste IJsselon van Nederland.
2: Met Casper.
0: Casper, ja, gefeliciteerd man.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Wat lekker. Casper, ja, ik ga even proberen één ding recht te zetten meteen. Wie is Kees dan?
2: Kees, dat is de achternaam van de familie Kees, die het in 1950 heeft opgericht.
0: De familie Kees?
2: De familie Kees.
0: Wat leuk, wat leuk. Nou ja, gefeliciteerd. En om meteen even te vragen, wat maakt jullie ijs zoveel beter dan de rest van die amateurs allemaal?
2: Beter durf ik niet te zeggen. Wat wij heel belangrijk vinden is dagvers. Dus we maken elke ochtend het ijs vers. En we hebben een heel klein assortiment. 16 smaken staan bij ons in de vitrine.
0: Ah, kijk, ja, meer is ook niet altijd beter, hè? Ik heb dat ook als ik ooit bij zo'n salon sta, dan staan er 78 smaken. Ja, dan raak je ook weer paniek. Tenminste, ik heb dat wel. Dan kan je niet kiezen.
2: Het wordt allemaal veel te moeilijk.
0: En het geheim achter, want jullie hebben een hele specifieke ijskoep. En daar is de prijs ook een beetje aan te danken, lees ik hier.
2: Ja, de koep heet de Droom van Sorrento. Oh. Mede daardoor zijn we tot de finale gekomen.
0: Wat mooi, dat ijsje heet de Droom van Sorrento.
2: Ja, dat is eigenlijk een ode aan de Amalfi-kust met Pompion, die komt uit Napels. We hebben de smaak geprobeerd te vangen.
0: Nou klinken jullie echt als een traditionele ijssalon. We hadden het vandaag eerder in het programma over vreemde eetcombinaties. Hè? Dat mensen van allerlei dingen bij elkaar voegen en het dan lekker vinden. Wat is op het oog het meest gekke combinatie die bij jullie op de ijskaart staat? Maar wat zit er dan in die Droom van Sorrento?
2: Ja. Daar zit in citroenijs uiteraard. Ja. Chocolade sorbetijs. En mint chocoladeijs.
0: Ja.
2: En dan ligt allemaal op een roomboterkeekje met onze huisgemaakte limoncello eroverheen. En een patisserie stukje van citroen.
0: Je gaat echt met een hele beleving stappen weer de auto in, hè, hoor ik.
2: Zeker, en een volle maag.
0: Casper, dankjewel voor je tijd. En maak er een mooie dag van. Waarschijnlijk moet je alweer terug, want het is druk, denk ik.
2: Zeker. Ja. Ga doorwerken.
0: Okay, dankjewel.
2: Groetjes.
0: Mooi hè, zo de familiezaak. Maar wat was hij dan geworden als hij geen ijssalon had overgenomen? Bel hem nog eens even terug. Bel hem gewoon even terug om te vragen wat hij dan gedaan had.
2: Met Casper.
0: Ja, Casper, met Nieke Vrekje weer van Radio Veronica. We hadden het er gewoon over, want jij zei van ja, het is van familie op familie en zo. Maar wat was jij geworden als je dit niet had over kunnen nemen?
2: Dan had ik nu misschien nog een voetdruk gehad. Ik heb hiervoor een voetdruk gehad.
0: Oké.
2: Okay. Ja, top.
0: Yo.
2: Merci.
0: Yo.
2: Yo. Hoi, hoi.
0: Schiet me weer wat er binnen. Of ze wel vanille, gewoon normaal vanille-ijs hebben. Dat...
2: Zeg maar.
0: Hebben jullie gewoon normaal vanille-ijs?
2: Zeker. Normaal vanille-ijs is heerlijk. Goeie keus.
0: Oké. Okay. Nou, top. Ga ik jou niet langer van je werk afhouden. Dat heb ik nu wel heel lang gedaan ook. Dus dat... ik zie
2: je mag
0: binnenkort.
2: Je mag de waardbellen als je wil.
0: Ja, ik...

0: vanavond even met die lowrider. Even naar de ijsballon. Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Bij Radio Veronica. Zometeen gaan we naar het top 40 hitarchief. Jouw kans om weer een mooie bokaal te scoren in de popquiz. We gaan naar de lijst van 27 oktober zometeen. In het jaar 2001. En we beginnen zometeen met Jennifer Lopez.
1: Veronica. Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: die anders doet.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En ik was. Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Vendraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was er een auto in het water gegooid. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maakten over de leefbaarheid in hun dorp. Dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die de natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen om een winnend lot uit de loterij terug te vinden. Er was een prijs opgevallen van 1 miljoen euro. Was per ongeluk in de prullenbak beland nadat de winnares bij de lokale winkel had gehoord dat er niet kon worden uitbetaald. Maar dat bleek omdat de prijs te groot was. Uiteindelijk werd na een dag spitten in de vuilniswagen het winnende lot heel teruggevonden.
9: En uiteindelijk ook uitbetaald.
8: En ook uiteindelijk. Ja, precies. Ik heb nog het weer. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en dus onweren. Morgen een mix van wolken en zon en een graad of 25.
9: Situatie met de weg, Fieke. Hoe staat dat ervoor?
8: Er staan 8 vertragingen met in totaal 30 kilometer. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Schiedam-Noord en Pernis 14 minuten door een auto met pech. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen 11 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 49 minuten door een auto met pech. En de N205 Hillegom-Heemstede tussen de A9 afrit Haarlem-Zuid en Heemstede 11 minuten. En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
9: Zometeen na 6 uur top 40 hitarchief. We gaan naar 27 oktober 2001. En we beginnen bij nummer 35, Jennifer Lopez zometeen.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar.
17: Ja. Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Is Radio Veronica.
24: Nick van der Brugge.
25: Dit is Veronica.
23: Radio Veronica.
24: Top 40 Hit Archief.
9: Goedenavond. Top 40 Hit Archief bij Radio Veronica. Iedere dag om 6 uur draaien we hits uit een lijst van het rijke verleden van de Nederlandse Top 40. Vandaag gaan we naar het begin van deze eeuw. De lijst van 27 oktober 2001. En we beginnen bij Jennifer Lopez op 35.
23: Radio Veronica.
24: Top 40 Hit Archief.

quizje vandaag over de top 40 van 27 oktober 2001. Je krijgt in totaal 3 vragen, dus dit is dadelijk de eerste. Heb je alle 3 de combinaties A, B, C, dan heb je ze deze kant op. Op 24 stond ook Nickelback met How You Remind Me. Die hebben we eerder al gedraaid vanmiddag. Hoe heet de zanger van een van de meest gehate bands ter wereld, terwijl iedereen ze toch leuk vindt? Is dat A, Kurt Cobain, B, Chad Kroeger of C, Anthony Kiedis? A, B of C, stuur het even door met de app van Radio Veronica.

0: veel manieren afkondigen. TTO. TTO. Zou ik ook hoorde je bij Radio Veronica.
1: Wout en Frank Popquiz.
0: En die stond inderdaad in deze top 40 op nummer 18 voor 27 oktober 2001. We zitten midden in het jaar 2000 en je krijgt al die muziek. Zo meteen ook nog Kane. En nu de tweede vraag van vandaag. En dat gaat voor de plaat die ik zo meteen ga draaien. Train met Drops of Jupiter. En welke stelling over de planeet Jupiter is niet waar? Een soort galaxy is dit, hè? Galaxy Gamble. A. Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. B. De rode vlek op de planeet is een storm die al honderden jaren woedt. Of C. Jupiter zorgt voor de getijden, eb en vloed op aarde. Is het A, is het B of is het C? Denk je te weten, stuur je antwoord door. En dat doe je kosteloos met de app van Radio Veronica. Op die 27 oktober in 2001 stond deze op nummer 14 in de Nederlandse top 40.

0: noemden ze in die tijd on-Nederlands goed. Daar komt die term vandaan. Kate, and so glad you made it. Nummer 13 in deze top 40 van 27 oktober 2001. Zometeen Yves, Gwen Stefani, ook lekkere Eurodance uit België. Let's go komt eraan. En het laatste nieuws met Fieke Hamers. Wat horen wij zo?
1: Nou, het blijft volgens Rijkswaterstaat de komende weken uitzonderlijk droog.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Veronica Weerbericht.
2: Een warme dag. Was het, is het 30 tot 33 graden vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Kans op een onweersbuitje ook. Vanavond trekken de buien noordwaarts over de rest van Nederland. Morgen stukken minder warm. Dag begint bewolkt. Smiddags gaat de zon schijnen bij zo'n 23 tot 27 graden. Radio Veronica verkeer nog 5 files. De A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan 9 minuten. A9 Amsterdam-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 7. En de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Leusden. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. File nog op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp tussen Bentveld en Hillegom. Daar is 11 minuten vertraging gemeten. 2 minuten over 6:30. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Fieke Hamers. Goedenavond, Fieke.
3: Goedenavond. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog. Dat zegt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. In de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. Premier Rob Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners van twee dorpen bij Den Bosch. Na bekladdingen van huizen vanwege de komst van asielzoekers maken ze zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Rob Jette ging vanmiddag met ze in gesprek. En de Chinook-helikopters van Defensie die de natuurbrand in Limburg helpen blussen hebben in totaal bijna 900.000 liter water gedropt. Onder de helikopters hangt een zak waar ongeveer 7600 liter water in past. Ze hebben meer dan 100 keer heen en weer gevlogen. Ze halen het water uit de Maas.
2: Uit de Maas. Niet uit de Rijn, want die staat al droog.
3: Dus uit de Maas, precies.
2: Ik vind het wel mooi. We beginnen met extreme droogte.
3: Ja.
2: En we eindigen met extreme nattigheid. Maar het water is er dus wel ergens.
3: Ja.
2: Nou ja, het is ook zo dat de
3: hoeveelheid. Afhankelijk van wat voor schaal
2: de hoeveelheid
3: je het bekijkt,
2: water op de aarde.
3: Is er altijd ergens water op
2: nooit.
3: Aarde.
2: Dezelfde, dus altijd dezelfde hoeveelheid water op de aarde.
3: Dat
2: zit een beetje in de koffiezetapparaat
3: zit
2: hier. Zit een beetje in een zak onder een vliegtuig.
3: In de oceaan.
2: Precies.
3: Ja.
2: Goed, kijk aan bij barbecue vanavond.
1: Radio Veronica.
4: Top 40 Hit Archief.

0: 2001. Ongewild de soundtrack geworden voor 11 september 2001. Live Overcome.
1: Wout en Frank. Popquiz.
0: Op nummer 4 in deze top 40. Je hebt nog één vraag van me. Te goed. En als je deze juist weet te beantwoorden, dan mag je hem opkomen halen.
1: Popquiz.
0: De Wout en Frank Popquiz bokaal. Het gaat om deze plaat van Destiny's Child. Die heet Emotion. Een bekende cover van een groep uit de jaren 70 die hits scoorde met onder andere Night Fever, Stayin' Alive. En de vraag aan jou is, hoe heet deze groep? Is dat A, Bee Gees, B, Earth, Wind and Fire of C, ABBA? Als je het antwoord denkt te weten, stuur het door hè, met de app van Radio Veronica. Dan mag je hem afpoetsen

0: Dankjewel, Fieke, voor deze toevoeging. John, hoe is jouw, hoe is jouw dag vandaag?
1: Warm, zeer warm.
0: En waar zit je in Nederland?
1: Ik woon in Oude Pekela, in de provincie Groningen.
0: Ook daar is het heet. Ze zeggen dat het Hoge Noorden nog wel eens wat koeler is, maar dat is vandaag niet zo.
1: Nou, volgens mijn telling was het 34 graden vandaag.
0: Dat is heet zat.
1: Ja, dat is ook heet zat.
0: Ja, man. Nou, jij hoorde al die vragen. En je hebt toch wel de scherpte kunnen opbrengen om die juiste antwoorden, tenminste, dan gaan we nu kijken, heb doorgestuurd.
1: Mm-hmm.
0: Op 24 hadden wij Nickelback met How You Remind Me. Maar hoe heet de zanger van een van de meest gehate bands op aarde?
1: Ja.
0: Is dat A, is dat A, Kurt Cobain, B, Chad Kroeger of C, Anthony Kiedis?
1: Ja, volgens mij was het B.
0: Jij zegt Chad Kroeger. Die had heel lang ook nog een relatie met Eva Levine. Zeg jou niks?
1: Sorry, hier verstoor je niet.
0: Is juist antwoord. Gefeliciteerd.
1: Oké.
0: Vraag 1 in het midden. Ja. Vraag 2 nu. Op 14 hoorde je Train met Rocks of Jupiter. Maar welke stelling over planeet... En hier wordt het interessant. Over de planeet Jupiter is niet waar. A. Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. B. De rode vlek op de planeet is een storm die al honderden jaren gaande is. Of C. Jupiter zorgt voor de getijden, eb en vloed op aarde.
1: Nou, ik geef toe, die was een gok, maar dat was antwoord C.
0: C, zeg jij?
1: Ja.
0: En dat is het goede antwoord! Voor eb en vloed op aarde. Heel veel mensen denken dat de maan doet altijd.
1: Nou, ik wist het zelf niet, maar het was een pure rock.
0: Dat wist jij wel. Dat zat ergens diep ergens begraven nog in jouw hoofd.
1: Ik wist het wel.
0: Op de wacht. We hebben het niet gedraaid. Helaas niet toegekomen. Destiny's Child met Emotion. Een cover van een bekende groep uit de 70s. Die hit scoorde met onder andere Night Fever, Stayin' Alive. Was dat A, Bee Gees, B, Earth, Wind & Fire of C, Abba?
1: Nou, als niemand het weet, dan snap ik hem niet, maar het is antwoord A.
0: Het is antwoord A, zeg jij? Ja. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Gefeliciteerd, John!
1: Dankjewel.
0: Hele mooie prestatie. Vooral omdat er ook nog een gok bij zat, hè?
1: Ja, nou, dat dus. Ja, nou. Ja. Ik had ook niet verwacht dat je zullen bellen, dus ik denk, maar die gokken, dat zou wel een verkeerde gok zijn geweest, maar niet dus.
0: Nee. Nee, dat... John, we gaan...
1: Gokken is ook een beroep.
0: Ja, als je uiteindelijk je hypotheek mee kan aflossen, wel. Niet als je met een naald in je arm onder de brug terechtkomt. Dan is het niet echt meer een beroep, hè?
1: Nee, dat bedoel ik. Nee, dat gaan we niet doen.
0: John, fijne avond.
1: Ja, jij ook.
0: En we sturen hem op.
2: Nummer 1.

0: Job. Job.
1: Ja, sorry, ik ben zeven geweest, sorry.
0: Je mag zo ophangen.
1: Ja, dat ben ik. Nee, dat ben ik niet, want ik ben bang om ook blijven. Maar zijn dit mensen?

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. En dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. Premier Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners in het Brabantse Engelen en Bokhoven. Ze maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Jette sprak vanmiddag met bewoners die de dupe waren van bekladdingen en vernielingen in verband met de komst van minderjarige asielzoekers. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Ze halen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Twee jongeren uit België zijn gisteren door de bliksem getroffen. Ze werden tijdens een wandeling in de Franse Pyreneeën op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast, meldt RTL. Een 14-jarige jongen zou de bliksem via zijn oor zijn lichaam zijn binnengekomen, via een voet weer hebben verlaten. Hij kreeg een hartstilstand. Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en dus onweren. Morgen een mix van wolken en zon en een graad of 25. En dan nog naar het verkeer van Flitsmeister. Er zijn op dit moment nog twee vertragingen op de N200 Zandvoort-Haarlem tussen Haarlem Centrum en Haarlem Centrum Amsterdam. 5 minuten. En de N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug. 7 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister-app.
2: Dankjewel.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Je belt.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Let's go! Dit is Radio Veronica.

Level 42 op Radio Veronica. Something about you. En daarvoor nog Farm and All Together Now in de avondshow. 7:15 op de dinsdag 4 augustus. Hi, hi. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Want nou ja, als je al wat langer dan 20 minuutjes luistert, dan weet je dat hij de middagshow presenteert. Omdat Wouter Frank lekker aan het genieten zijn van een welverdiende zomervakantie. Dus tot 10 uur draai ik de allerlekkerste muziek aller tijden. Er kwam wel nog een berichtje binnen voor Wouter Frank. Dat stuurde Hammy. Die zegt: de band War met het lied Smile. Uit 1975. Ja, daar hoort hij op een gegeven moment het loopje van Shaggy en It Wasn't Me. Dat kan ik bevestigen. Tot dusver zeker waar. Gaan we nu naar die 16 seconden grens. Wel een lekkere, relaxte laidback versie die je op een strandbedje verwacht. Maar goed, het is inderdaad het origineel. Het is waar Shaggy de inspiratie vandaan heeft gehad. Dus zit je helemaal goed, Hammy. Nou, tot dusver de klantenservice voor vandaag. Mocht je ook wat willen melden of door willen geven, mag het altijd. Pak de gratis Radio Veronica app erbij.

Radio Veronica in de avondshow. Sommige mensen zullen de volgende plaat The End of the World noemen, maar ik, nou ja, Whamageddon vind ik ook grote bullshit. Dus sorry als je erin gelooft, ik geloof er niet in. Maar bij deze ben je gerikrold.

0: Metallica, heel fijn. En verkeerlijk rollen wat mij betreft. Zometeen muziek van onder andere. Ah, zo zit in. Faithless.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging gemeld. Nu staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuutjes extra reistijd. En een hele rits aan flitsers. A1 Apeldoorn richting Deventer. Bij Wilp staan ze bij 97. A6 Muiderberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69-2. A22 Velsen richting Beverwijk. Bij Velsen Zuid. Hectometerpaaltje 9. A28 Meppel richting Zwolle. Bij Zwolle 100.5. A28 Hogeveen richting Assen. Bij Spier onder 53.6. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Hulshorst 59,8. Assen richting Hogeveen bij Hooghalen op de A28 160,6. A28 Hogeveen richting Meppel bij Rotgat 118,1. En de laatste op de A67 Eindhoven richting grens met België bij Veldhoven 18,1.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu
3: Thomas Hekker
4: met de

Radio Veronica. De kans dat je eerder vandaag een Sia-nummer hebt gehoord... is eigenlijk best wel heel erg groot. Maar zonder dat Sia er dan zelf in te horen was. Zij schreef voordat ze doorbrak best wel voor hele grote artiesten. Neem even Rihanna, Diamonds, kom bij haar vandaan. Beyoncé, Pretty Hurts, kom bij haar vandaan. Flo Rida's, Wild Ones. Voor Katy Perry geschreven. Britney Spears, Celine Dion, Kylie Minogue, noem maar op. Maar ook deze David Guetta, Titanium... is samen met Sia, ik hoor je denken, dat zijn toch de vocalen van Sia, dat klopt. Maar initieel was dat helemaal niet bedoeld om met haar op te nemen. Initieel was daar Mary J. Blige voor gevraagd. Dan kun je denken, leuk, is het niet geworden? Klopt, is het niet geworden? Heb ik wel geluid van. Dit is Mary J. Blige over Titanium. Even een klein stukje. Even laten horen hoe dat klinkt.

wennen als je het ineens op die manier hoort. Goed, het was dus helemaal afgemaakt. En toen dachten ze toch, nee, we zoeken eigenlijk een andere stem. Sorry, Mary J. Blige. Sia, zeg, ben jij beschikbaar? Nou, die was beschikbaar. Dit is vervolgens ingezongen. Het is de avond van Radio Veronica met Sting nu.

Radio Veronica. Werd jarenlang gespeculeerd dat ze $1 miljard aangeboden hadden gekregen om een wereldtournee te doen. Een soort reunie. Hebben ze altijd afgeslagen omdat ze zeiden, ja nee, het moet wel echt artistiek kloppen als we dit gaan doen. En uiteindelijk, in plaats van zo'n traditionele reunietour, is er die innovatieve ABBA Voyage. Oftewel die virtuele avatars op een podium van de vier. Het is de avond van Radio Veronica met hele fijne muziek. Nu Aerosmith.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van

0: een tikkie anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooije was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
5: Michiel, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging. Die staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuutjes langer doe je erover. En een waslijstje aan flitsers waar je op moet passen. A1 Apeldoorn richting Deventer bij Wilp 97. A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 100.5. A28 Hogeveen richting Assen 153.6. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A28 Assen richting Hogeveen staat ze bij Hooghalen 160.6. Op de A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat 118.1. En de laatste op de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven 18.1.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt
7: je
8: een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Hey ondernemer.
11: Hallo?
10: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Koekendijk. En laat het vanavond gebeuren op Radio Veronica. En daarvoor nog de Human League en Don't You Want Me in de avondshow hier op Radio Veronica zonder Niek van der Brugge. Het is er tussen 4 en 7 in de middag. Maar bij mij, Thomas Hekker, tot vanavond 10 uur bij je met de allerlekkerste muziek aller tijden. Ga Matt Simons draaien. Het regent hier in Amsterdam een beetje, maar ik begrijp dat het niet overal is. Dus ja, ik moet zeggen, een zomersplaatje kunnen we sowieso wel gebruiken, toch? Mocht je fan zijn van Matt Simons, hij heeft aangekondigd dat hij in het voorjaar van 27 terugkeert naar de Nederlandse theaters voor een nieuwe tour. Dus dan kan je hem gaan zien. Dit is Catch and Release.

Veronica. En daarvoor nog Madness en Our House. En daarvoor Matt Simon's Catch and Release. Waarvan ik dacht, oh, een lekker zomersplaatje. Want het regent vast niet overal in het land. Nee, er komt veel binnen. En Our House. En daarvoor Matt Simon's Catch and Release. Waarvan ik dacht, oh, een lekker zomersplaatje. Want het regent vast niet overal in het land. Nee, er komt

0: hele fijne muziek van onder andere Queen, Melee en Dr. Alban. Maar eerst, nou ja, een minuutje maar, mensen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. Dat mag klinken hoor. Ja, daar is die. Hè? We zijn filevrij. Ja. Maar niet flitsenvrij. Volgens de Flitsmeister staan er behoorlijk wat. A1 Apeldoorn richting Deventer bij Wild bij 97. A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 100.5. Ook op dezelfde A28 Hoogeveen richting Assen bij Spier 153.6. En nog één op de A28. Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. Op de A50 staan ze Os richting Arnhem bij Homoet 157.6. De laatste op de A67 Eindhoven richting de grens met België. Bij Veldhoven 18.1.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Thomas Hekker met de

zijn huwelijk ook. En deze plaat staat dan ook gigantisch hoog in de trouwtop 10. Ja, eind joke. Je hebt de rouwtop 10 en de trouwtop 10. En daar staat deze in ieder geval in. The

0: Commodores op Radio Veronica. En Easy Like a Sunday Morning. Daarvoor nog George Ezra en Anyone For You. Met die gekke Tiger Lily van hem erin. Niemand die weet wie dat is. Zelfs George Ezra beweert dat hij niet weet wie Tiger Lily is. Hij vond een oud dagboekje terug tijdens de lockdown. Op één pagina stond daar Tiger Lily Move to the City. 6 jaar later werd dat die wereldhit van hem. Blijft een gek te geloven verhaal, toch?
1: De beste muziek aller tijden.

0: zijn er op Radio Veronica. Zometeen muziek van, oh, lang niet gehoord. Hey, de All American Rejects. En een heerlijke 90's track van Cici Peniston. Finally. Veronica.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: beetstrikt. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag. Zo'n 25 graden.
0: Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister. Geen vertraging op het moment. Wel 5 camera's op de A-wegen gemeld. A6 Meidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 100.5. A28 Hoogveen richting Assen bij Spier 153.6. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. En de laatste staat op de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven 18.1.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we van weer?
25: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
29: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
30: Ja, laatste kans.
29: Nog 1 keer brullende motoren.
30: Ja, goed.
29: Dit mag je niet missen.
30: Oh.
29: Daar moet je bij zijn.
30: Naar binnen.
29: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
30: Ja.
29: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

Radio Veronica. We don't need another hero in de avond ervoor nog. Oh, heerlijk. Finally, C.C. Penniston. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge, die weer op de plek van Wout en Frank zit. Het is een groot domino-feestje hier qua programmering, omdat, nou ja, ook zij moeten lekker op vakantie kunnen. Dus mag ik hier zitten tot 10 uur vanavond om de lekkerste muziek aller tijden voor je te draaien. De eerste die ik er weer bij ga pakken is eentje die je niet zo vaak meer hoort, maar toch eigenlijk wel een hele grote hit was. Het is van de All American Rejects. En ze zijn een poosje gestopt met muziek maken, maar ze zijn een comeback aan het maken. En de voorspellingen, ja, daar worden hoge ogen gegooid. Ze worden inmiddels alweer geboekt op de grotere festivals. Dus nou ja, wie weet gaat wat gebeuren. Diamond Award is er trouwens nog uitgegaan naar Gives You Hell. De plaat die ik ook voor je ga draaien. Toch eigenlijk wel benieuwd. Klein polletje eigenlijk opgooien. Kan wel, toch? Ja, kan wel. Pak de Radio Veronica app erbij als je wil reageren. Welke artiest die ooit, zoals de American Rejects, is gestopt met het opnemen van muziek, zou weer eens muziek moeten gaan maken? Wie zou jij graag eens? Diegene moet dus nog wel in leven zijn. Dat is dan wel weer belangrijk. Laat maar eventjes weten via de Radio Veronica app als je wil reageren.

Everly Brothers en Listen to the Music. En daarvoor dus de gasten die bezig zijn met een comeback. All American Reject draaide Gives You Hell. En ze zijn zo bezig met een comeback dat we hebben nog geen nieuwe muziek gehoord. Maar ze zijn inmiddels wel op alle grote festivals in Amerika geboekt. Dus ze gaan weer optreden. En toen dacht ik, goh, wie zou er nog meer wel eens terug mogen komen? En er wordt rijkelijk geappt via de gratis Radio Veronica. Boas die zegt, Daft Punk all the way, kom maar door. Snap ik heel goed, Mardix. Hij treedt wel op, maar al zo lang geen nieuwe muziek. Kom op, Robbie Williams, kom eens met een album. Ja, snap ik helemaal. En Fieke zegt, wat ook heel tof is om weer te gaan horen, is Outkast. Ja, Outkast staat bij Andre 3000. Heeft wel het solowerk verder nog uitgebracht. Maar dat had er wel bij gemogen. Ik snap je helemaal, Fieke. Het is de dinsdagavond van Radio Veronica. Dit zijn Time Bandits.

0: Alba stuurt nog een complimentje. Zegt Veronica heeft echt de beste muziekmix. Wat een heerlijke muziek. Ja, deze hoor je niet zo vaak. Hij is heel fijn. Time Bandits and I'm Specialized in You. Zometeen muziek van onder andere Heart and the Bee Gees.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel nog 6 flitsers op de Nederlandse A-wegen. Te beginnen op de A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69.2. A22 bij Beverwijk. Hectometerpaaltje 16.4. A28 Meppel richting Zwolle. Bij Zwolle 100.5. A28 Hogeveen richting Assenam. Bij Spier hectometerpaal 153.6. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Hulshorst 59.8. En de laatste op de A67. Eindhoven richting grens met België. Bij Veldhoven staan ze bij 18.1.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Thomas Hekker.
7: Met de

wakker met de beste muziek aller tijden.

My Heart op Radio Veronica. John Mayer heeft natuurlijk hele mooie gitaar. Ik bedoel, hij kan het ook heel mooi spelen, maar dat is eigenlijk niet zijn enige liefde. Hij heeft ook nog een ontzettende liefde voor horloges. Zijn collectie schijnt biljoenen waard te zijn. Hij wordt zelfs door verzamelaars en fabrikanten gezien als een autoriteit wat horloges betreft. Oftewel, zijn mening kan eigenlijk dus de waarde van de horloges beïnvloeden. Best bizar, toch? Het is de avond van Radio Veronica met nu muziek van Heart. Dit is Alone.

En All Summer Long op Radio Veronica. Plaatje klopt hoor, als je Kid Rock in gaat beelden. Zeker. Opgegroeid op een grote boerderij. Het staat hier op waai, toch? Speelt onder andere banjo. Past er ook wel bij. Maar

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 10 uur.
19: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. 2 mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. En dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
25: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
26: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. En via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandsoog Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. Het Veronica-weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
3: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: of doneer.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
2: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Final sale.

0: bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: De beste muziek aller tijden.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoetwater van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.